0: Yes, helaas.
1: Oude platen
0: durven wel eens blijven haperen. Helaas. Hier nog eentje van Sepultura. Beneath the Remains. Ongelooflijke plaat. Het zijn nummers dat je nooit vergeet. Ik zie hier ook op de achterkant... mijn plaat is gehandtekend door niemand minder dan Igor Cavalera. De drummer van deze, de oorspronkelijke drummer van Sepultura. Mijn zus Sophie had ooit de muzikale leiding over die film over de charlatan Belgica. Waar dat ook een punkband in speelde. En de drummer, dat was niemand minder dan Igor Cavalera. Die kon er niet bij zijn. En heeft toch mijn plaat gesigneerd. Een mooi aandenken. Het is ondertussen bijna 10 à 5 uur bij Unis voor de Buren, Radio Centraal. Hardcore special. En volgende week hebben we een gast in de studio, Said. Heel getalenteerde schilder. Is momenteel aan het tentoonstellen in Greasy Palms Gallery. Volgende week dinsdag tussen bij ons is door een interview mee hier op de radio. Stay tuned.

Yes, dit zijn allemaal covers van Metallica. De $5.98 EP Garage Days Revisited. Yes, dit nummer is Helpless.

Yes, dat was Metallica. En een paar covers. Helpless in the Small Hours was dat. Dit is Lard. Lard, dat is ja, met Jello Biafra, zanger van Dead Kennedys. Hij zang met Al Jorgensen van Ministry. En een paar andere grave gasten. Yeah, dit is War Pimp Renaissance van de plaat Pure Chewing Satisfaction. Dit is Hurnis Verburen, Radio Centraal. Het is bijna 5:30 uur. Elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Hier zijn nog wat covers van Metallica. Dit is The Weight van de 5.98 dollar EP. Garage Days Revisited. Old School Rules. Hoort niet voor de buurt nu, Radio Centraal.

deze nummer was ik enorm van onder de indruk. Dat is ook de reden waarom ik zelf zanger wou worden. Deze is Fate No More met

Welkom in de Kapkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB Plus, Digitale Radio Antwerpen. En je stroomt op radiocentraal.be. Vandaag beginnen we met een stukje van 38 minuten, gespeeld door AVKZ uit het album Delusion. Een album met twee lange nummers en twee minuut nummers door het free jazz of non-jazz kwartet. AVKZ gevormd door João Lameida op de trompet met elektronica, José Valle met elektrische gitaar, Felipe Zenicola op elektrische bas en Ryosuke Kiyasu op de drums. We luisteren naar het nummer No Ground.

0: changed from a caterpillar into a butterfly.
1: To a butterfly.

into a black one.

We luisteren ondertussen naar 33 EMYBW, het album Amalgate, Amalgamate. In september uitgekomen op het Subcult label uit Shanghai. 33 EMYBW is Wu Xiamin uit Shanghai. Nog meer, nummer 33 EMYBW.

Dat was Nine. Het album Putain de Poutine. 11 tracks of breakaway metal grind or madness designed to burn the Kremlin's mod straight to hell. Uitgekomen op het Sukpuk Records label in Odessa, Oekraïne. Nine is een Franse band die zijn bijdrage heeft gedaan aan het label. Het is een trio met Mark Hell die zingt, Mr. Bengal op gitaar en Deeper Reptile die voor de breakcore beat zorgt. We hoorden From Russia With Love en Angine de Poutrine, waar ook een Patrice Comlans aan meedeed. En we gaan verder met Goodbye Poutine.

Dat was Convulsive uit het album Anatomy of Rage. Zwitsers experimenteel rockquartet. Ontstond in 2014 uit de Convulsive Big Band. En ze exploreren de spanning tussen compositie en improvisatie. Het kwartet bestaat uit Christian Muller op basklarinet, stem, Jamasp Jabvala op de elektronisch gemanipuleerde viool, Loïc Groberti op bas en Maxime Hensenberger op de drums. En het compositorisch deel komt van Christian Muller. Het is een live opname in Studio Geneva, januari 2025. Het volgende, Farid, Franse DJ, componist en producer. Met zijn album BGSC 2616, uitgekomen op Big Science in Lyon. We gaan luisteren naar Souffle, premier.

We luisteren naar La Union Metallurgica. Een van hun ongetitelde albums, een ongetitelde tape met 11 tracks erop. Uitgekomen 2 oktober eigenlijk, heruitgegeven 2 oktober 2026 op LIES Records in New York. Het was oorspronkelijk deel van een tapebox set genaamd The Comedy of Errors uit 2022. Een duo uit Barcelona, Nicolas Ballesteros en Lautaro Carvajal. En ze worden omschreven als The New Masters of True Fucked Up Spanish Industrial. We hoorden The Fool en het volgende heet Corrosive.

Eveneens uit de T-Box uit 2022, The Comedy of Errors, Closed City, het album The Engines of Security. Eveneens hier uitgegeven op LIES Records, New York. Het is een duo uit Texas in een JT, Whitfield uit Austin. Ook al gekend als Coker of Warning Shot. Je maakt ook deel uit van een aantal formaties. Blanco in de Future Blondes. En de ander is Shane English. Ook wel gekend. Ook wel onderdeel van Corporate Park, Ghostbustler, KNS, Safe House, The Flea Circus, The Undoing of David Wright en White Telephone. En runt ook het label Conapt. Het album wordt beschreven als high fidelity, unindustrialized, slow beat wall of sound, oil rig electronics, uit Texas. Het volgende primitieve cont hardcore uit Euskal Herria in Toulouse, uitgekomen op Urticaria Records in Nantes, Frans. In 11 PM Records in Virginia, Richmond. Allusion, met het album Allusion.

Teledetant 666 met het album Foxtrot. Dit was nummer 3 gram pas moins. Vorige week uitgekomen in Strasbourg op Arvo Disc Détente Records, Epic Cherry Records, Future Folklore Records, Les Potagers Nature, Permanent Freaks en Specific Recordings. Het is een trio uit Strasbourg, bas, klavier, drum, klavier, gitaar, klavier en ook nog stem. We spelen nog een nummer van Allusion en Ruine.

0: Pulsmots. Pulsmots is een feedback instrument geschreven voor de PlayStation 2. Iets wat hem doet met de consoles, interne herschijf, met custom software en allerlei stock sound hardware voor de SPU2. Er zit hem nog een of ander systeem mee op, dat ook door zijn dual shock controller gaat. Wat het een soort van analoge besturing met drukgevoeligheid bij komt kijken en feedback op verschillende niveaus. Met pitch en interne parameters terwijl het systeem loopt.
1: Chancel.

0: We luisteren naar Anna Jezo. Is het waar, De Larme? Een EP die hier uitgegeven is samen met een andere EP, L'Admirable et l'Infame, van het Frans hardcore punk noise duo Anna Jezo, uitgekomen op Bigo Records. Dit was Agony en nu komt Une Vie de Fabulous tot het lokaal metal dat hier helemaal overneemt.
1: Et ça c'est trop! Où c'est passé? Jamais assez!

Radio Centraal 106.7, Mega 7 Stereo. Centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers van Zingt.

Rabbit,

I'm going to go to the hospital.

Hari pagi.

Ik ben er niet aan.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Dit is niet Atelier Centraal. Nee, dit is niet Radio Centraal. U luistert al zeker en vast niet naar 106.7 FM. Cultuur is al zeker niet van toepassing.

Jamais comme il faut.

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. U weet wel, uw wekelijkse uurtje met keigoeie muziek. Allee, ik vind dat keigoeie muziek, wat jij ervan vindt. Maar ik vind het goed. Dit was Preacher Electric van Dope Lord. Zij staan deze vrijdag in het voorprogramma van een andere band dat ik ze biedt nog ga spelen. In de casino in Sint-Niklaas. Ik weet het, dat is over de grens, maar toch niet keiver op 20 minuten zetten daar, lieve vrienden. En Dope Lord is gewoon keigoed. Kunnen ze volgende week, deze vrijdag niet zien, volgende week staan ze in Serang op Desertfest Belgium. Jammer genoeg niet meer hier in Antwerpen. Echt jammer genoeg, echt waar. Ik ga Desertfest zo hard missen. Swat. We gaan nog naar andere muziek luisteren. We gaan eerst even beginnen met een andere band. Dat ik gisteren gezien heb in de casino. Holy shit, wat was dat? Echt waar, dat was zo goed. Dat was een band. Ze heette Drink the Sea. Wie zit er allemaal in? Duke Garwood zit daarin. Elaine Johannes zit daarin. Peter Buck zit daarin. Dus dat zijn allemaal leden van Screaming Trees, van R.E.M., van de Queens of the Stone Age. Dat allemaal een band, allemaal zo'n naam gemaakt hebben. En dan samen een band beginnen. En die hebben gewoon twee uur, wauw. Ze zijn geëindigd met Hanging Tree, bijvoorbeeld, van de Queens. Maar vlak daarvoor een magistrale Screaming Trees versie van The One I Love van R.E.M. Holy shit, wat was dat? Ik wil ze gewoon even nog eens spelen, want het is waanzin. This is Outside Again van Drink the Sea.

Ja, ik weet het. Je zou nu denken, amai, lokaal metaal is minder metaal dan de kapkamer van de juist. Maar ja, sorry. Als je weet welke muzikanten dat er allemaal achter zitten en wie dat allemaal was. Ik heb gisteren gewoon levende legendes gezien. Laten we het daarop houden. Andere levende legendes komen morgen naar de Kids. Hier op de Grote Markt. Levende legendes, oké, groot woord misschien, maar ik weet niet of je ooit die hunne film gezien hebt. Anvil, The Story of Anvil. Ik heb die film voor de eerste keer dit jaar gezien in de studio. Ze hadden daar een festivalletje. Toxic Shock heeft daar ook gespeeld toen, die avond. En die documentaire, dat is gewoon, ik zeg het, dat is gewoon Spinal Tap, maar dan echt. Allee, met minder dooi en zo. Maar eigenlijk is dat gewoon Spinal Tap in het echt. Maar dus het legendarische Anvil, die daar begin jaren 80 bijna op hetzelfde niveau zaten als Maiden, als Metallica, als Slayer. Die zaten echt allemaal op datzelfde niveau, maar die zijn zo in elkaar gezakt. Tja, die staan morgen in plaats van in de Sportpaleis, sorry, de Afasdome. Staan zij morgen in de Kids. Gratis en voor niks. Pintjes gaan waarschijnlijk wel een euro duurder zijn. Ik geef het maar mee. In ieder geval, we gaan even luisteren naar Metal on Metal. Anvil.

Voilà, laten we hopen dat er morgen geen drummer doodgaat en dat alles minstens op 11 staat. Moest je geen goesting hebben om naar de kids te gaan, kan ik jullie ook, en ik had het niet verwacht dat ik dit ooit in het programma zou zeggen, kan ik jullie ook morgenavond de Charleroi aanraden. Want mijn goede vriend en ook al graag gezien gast hier in dit programma, Stieglitz en Andreas, speelt morgenavond in de Charleroi. Zijn Obliegen wat waren, fantastische synthwave. Ik heb al het nummer dat jullie allemaal denken, hebben jullie al meer dan genoeg gehoord, dus we gaan eens iets anders zetten. We gaan even luisteren naar Stieglitz met Sunset Sanctuary. En ik zie jullie wellicht morgen in de Charleroi.

Voilà, ik kan morgen een feestje meevieren in de Charleroi. En dus weet je, het is donderdag. Ik moet de vrijdag nog gaan werken. Ik heb geen rustig om te gaan feesten. Weet je wat, dan kunnen we de vrijdagavond ook nog naar de kids gaan, waar deze hybride metalband, zoals ze zichzelf omschrijven, staan. We gaan even luisteren naar What the Silence Hit van Dusklin. Deze vrijdag gratis in de kids.

Voilà, deze deskling staat vrijdag in de kit, gratis en voor niets. Ik ga anders wel betalend naar... Dat klinkt ook wel zo belachelijk. Maar goed, ik ga wel betalend naar de casino waar het eerste nummer, Dope Lord, ook staat. Maar het is een van mijn favoriete bands. Het is ook een van mijn favoriete t-shirts, want die hebben zo'n coole t-shirts. Het is een band... Het nummer dat ik ga spelen, ik heb daar een volledige Dungeons & Dragons campagne rondgebouwd. Oeh ja. Come at me. Of at me. Als je graag Dungeons & Dragons speelt, laat me sowieso iets weten. Zwat, dit nummer heeft mij volledig geïnspireerd om een Dungeons & Dragons campagne te maken. Het is een van mijn lievelingsnummers. Het is een nummer... De laatste keer dat ik het live gezien heb, dat ik bijna... Ik was niet aan het wenen, maar ik was echt zo van... Holy shit, what is this? En vrienden van mij zijn bier voor mij moeten gaan halen, omdat ik gewoon ter plaatse bevroren was. En ik hoop dat dat deze vrijdag terug gaat gebeuren. Dames en heren, ik geef u aan al mijn beste vrienden en aan al mijn lieve vage kennissen Empress Rising. Twaalf minuten, hou vast.

En ja, dat is nog 30 seconden. Maar dus Motherlord, Empress Rising, deze vrijdag in de casino. Gaat daarheen, ik denk niet dat die is uitverkocht. En als je daar niet heen gaat, gaat dan volgende week naar Seren. Gaat dan volgende week naar Desert Fest Belgium, waar eigenlijk een van mijn favoriete bands aller tijden speelt. Terwijl ik kan die even opzoeken. Ik kan daar gewoon een nummer van opzetten, want fuck je. Yeah. Wacht even, hè. Zo, staan. Hier, voilà. En we gaan dat ineens doen. Deze is Otta van Solstafir.

Oké, dat was eerst even de upload. Geen idee waarom. Maar al dat duurt 9 minuten. Gaan we niet doen, hè. Voilà. We gaan het even hierbij laten. Voor Solstaf hier. In ieder geval... dat is het wat deze week wilt zeggen. Ik ging normaal deze week ook naar... dit weekend ging ik normaal naar Nederland, naar Nijmegen. Naar het Soul Crusher Festival. En daar ga ik, dus jammer genoeg niet heen, en daar ga ik deze geweldige band missen. Ik kan het gewoon opzetten. Deze is Submerged. Gaia.

Voilà, c'est Garea. Zij staan dus dit weekend in Nijmegen op het Soul Crusher Festival, waar ik jammer genoeg zelf niet aanwezig kan zijn. Wat gaan we dan nog wel doen? We gaan eens luisteren naar zo beginnende... Ja, ik had wat meer doom beloofd vanavond. Dus we gaan luisteren naar beginnende doom bands. Deze is een band uit Birmingham. Ik weet het, je moet het water over om ze te gaan zien. Maar ik vind ze fantastisch. Deze is My The End Burns Under The Magnus Under The We gaan het opnieuw doen. The End Burns Under The Magnifying Glass Blood Sugar Dago.

Voilà, zei Blood Sugar. Met een uitroepteken. Ik vind zo... Soms werkt het... hoe moet ik dat zeggen? Soms werkt het Facebook-algoritme wel heel goed. Om zo'n band aan mij voor te stellen. In ieder geval... ik ga nog twee nummers opzetten. Ik ga een nummer opzetten... Waarvan ik kan zeggen, binnen 2 weken ben ik hier niet. Dan komt er iemand mij vervangen. Omdat ik naar deze band ga gaan kijken in de Zappa. En ik zie daar zo hard naar uit. This is It's Getting Boring by the Sea. Blood Red Shoes.

Voilà, it's getting boring, but I see Blood Red Shoes. Zij staan de 21 oktober zijn we. Ja, 21 oktober staan zij in de Zappa, waar ik ga zijn. Dus binnen 2 weken mag u iemand anders van mij verwachten. Volgende week ben ik hier weer. Je moet ervan vinden wat je wilt. En ik ben hier niet alleen. Hier komt een band hun nieuw album voorstellen. De band dat komt is Gorilla Tremors. En dat heeft allemaal leden van een, ja, van een metalband dat jullie misschien allemaal wel kennen. Daarmee, ik ga even die metalband opzetten voordat het atelier begint. Deze is Undecisive van Patroness. Tot volgende week, mijn beste vrienden en lieve varkenissen. Ik zie jullie al geren.

Tout le monde, samedi soir, ik waai en zijn zoekversie van samedi soir. En daarvoor begonnen we met Les Loups Noirs Dimanche, uit hun LP Les Loups Noirs à Télé Haïti, Echo Mondial. Ah, Bilos Caracas Boys, Bulis, Bilos Caracas Boys en de merengue, Merengue Soreno.

Maar Caruquera, Caruquera van Edmond Rusland en Clemenceau Cancel, comme de TLP, c'est Timoun, yo la fin. Claire Gokonger, beetje kaas bijvoorbeeld, Le Pau, fromage, Emily.

Coq la Chante, komt uit die LP Coq Chante van Les Diables Bleus du Cap Haïtien. En daarvoor Emilienne Antilles en Le Beau Fromage, Mr. Sax uit 1970. Dat is de LP, Monsieur Sax, op het disc Henri Depp's label om Emilienne Antilles. Die Midnight Groovers nu met hun LP Talon Haut en de Groovers, Funky Midnight Groovers.

Maar uitweg naar door de Martinique. I Am Black stond op een singeltje op Analoog Afrika. En daarvoor die Funky Grooves, de Groovers Funky van die Midnight Groovers op die LP. Talon, Talon. Oh. Muziek uit Togo, muziek uit Togo. Kakachule.

Maar sympathiek, ik heb nou de kill. En daarvoor Afrofunk van Afrobreed en de Tutti. En we begonnen met de Cacachule van Napo de Mi Amor. Kwam met die Togo Soul 70s Edits and Rarities mini LP. Maar we begonnen in Martinique met Albert Nadeau, I'm Black. Over naar Nigeria uit de LP Chichi Lavin uit 1978. Dit zijn Semicolon en Talking About You. Voilà, Semicolon, c'est parti.

muziek uit Zambia, deze Born Free, ofwel deze van Born Free met Madman. En daarvoor tweemaal Nigeria, eerste of WG of WJ of daarna semicolon. Dit is muziek van Mali. Mai, wat voor een plaat is dit? Ex-lid van de Super Jatta Band, Alun Fane en de Fote Mokoba. Baba, numéro 2. Alun Fane.

Goedemorgen, u luistert naar Radio Cafar hier op Radio Centraal, elke zondag van 11 tot 12. Het is zondag 11 oktober. We begonnen in Griekenland met Eleftheria Arvanitaki uit haar album The Bodies and the Knives I Varka. Van Griekenland naar Hongarije met deze Marta Sebastien de Terem Tesh. Goedemorgen, dit is Radio.

From Budapest is Marta Sebastian uit haar CD Doodle Tam. M. Sebastian Marta. Samen met het project Musicas. En Marta Sebastian is dit van de CD Fly Bird Fly, the very best of Musicas. Playing the Jews Harper. Musicas en Marta Sebastian.

Comme le jugement de Paris van Cajun Dead et le Talking Stick. Het is zondagochtend. Dit komt uit de CD Sunday Morning Sessions van onder andere Kevan Chemirani. Sunday Morning.

Dahin oeru anuru azebara. Die is amur ala ruhamuyu.

Een nieuwe LP van de Samamba Group. Made in Arusha heet de LP. Muziek van de Go-Go People in Tanzania. De Samamba Group. Ngende is het nummer. Een heel goede LP. We gaan er nog een stuk uit draaien van die Samamba Group. Made in Arusha en de Mandawalo. Ofwel Let's Dance. Tot 12 uur Radio Kafar hier op Radio Centraal.

een trio uit, luister goed, Somaliland, een stukje onafhankelijkheidsstukje land in Noord-Somalië met de Sahra Al-Gham trio. En daarvoor tweemaal die Samamba groep met een nieuwe LP Made in Arusha. En we begonnen in de diaspora van de Filipijnen met de Kulintang Ensemble en de Kalun Kaluntang. Ah, Dar es Salaam. Dar es Salaam, het thuisland van Maria Mursal en haar album The Journey. Radio. Voilà, Maria Mursal in Hamar. Zij woont en leeft nu, dacht ik, in Zweden. Sowieso in Scandinavië. Nog tot 12 uur. Radio Kafar. Tot straks.

Mariam Moussal en haar album The Journey, Hamar. En daarvoor een stukje Vrijheidsland in Somalië. Somalië, Somaliland bij de Sahra Halgan Trio. En we begonnen met tweemaal die geweldig goede Made in Arusha LP van de Samamba groep. De remix CD van Natasha Atlas met Bad Kalim, Mouki Labi. Dit is de Bombay Dub Orchestra met Natasha Atlas.

0: Atlas en de remix of Bat Kalim, de Munkaliba CD Rising, de remixes. En daarvoor dus van Maria Mursal, Hamar. En dit is Jeb Isaba, de Devotion LP en de Kalanderi. En goed luisteren, want er zit iets heel leuks in. Dit was Radio Kafar voor deze week, hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot...
1: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
0: Tot 12 uur. Voilà. Goed luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Oei. Kijken of het werkt, hè. Nee, dat werkt niet.
1: Werkt niet?
0: Nee. Dus, schuif B? Ja, schuif B. Ah, nee. Dus we hadden helemaal dat niet van doen.
1: Ah.
0: Ja.
1: Ik heb niks.
0: Jawel. Het werkt nu. Voilà. Ja.
1: Ah, ja.
0: Ja. Wacht.
1: Ja,
0: we zitten in de nieuwe studio. En dat vergt een aanpassing, aangezien er wat minder plaats is. Nee, er is veel meer plaats, maar er is minder plaats voor de apparatuur die we zelf bij hebben. Voor mijn tablet bijvoorbeeld. Dat staat hier zo wankel op het mengtafeltje. Mengtafel? En we klinken veel beter.
1: Ja,
0: klinken, ja.
1: Waar is de mijne?
0: Ja, maar je moet...
1: Ah, ja, dat weet ik.
0: Ja, dus het probleem... Nee.
1: Waar is mijn schuif?
0: Voilà. Dit is uw schuif.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Maar het probleem is, we zitten nu naast elkaar, in plaats van over elkaar, omdat in de grote studio is het zo groot dat als jij over mij zit, ik een verrekijker nodig heb. Ja. Vandaar dus een aanpassing en... kan ik ineens ook zeggen, welgekomen. Ook de luisteraar en alle mensen die binnen en buiten komen. Ze zijn bezig in de kleine studio om de mengtafel te vervangen. Die was volledig op. En er komt een nieuwe, moderne mengtafel zoals deze.
1: Wacht, ik kan even de deur toe doen. Alle deuren staan hier open.
0: Ja, het trekt hier.
1: Ja, en de ramen staan open?
0: Ja, en het is vandaag zondag tussen 12 en 2. En dan luistert u zoals elke zondag naar Radio Centraal, op Radio Centraal. Vandaag hebben we het over de ochtend. En Dirk heeft ook de avond bij. We hadden zo eerst het idee, we gaan een programma maken over alle dagdelen. Zijn de ochtend, voormiddag, namiddag, middag, avond en ook nacht bijvoorbeeld. Maar ik was begonnen met ochtend, omdat de ochtend meestal het eerste is wat je hebt overdag. En bleef ik daarbij steken en had ik ineens al meer dan 4 uur muziek met alleen maar ochtend. En blijkbaar is er in die muziek vaak ook vogels te horen, zoals bij deze intro die wij normaal hebben. Dus dit is het eerste liedje. Dat is ook met vogeltjes.
1: Ja.
0: Voilà. Dat heet Beautiful Morning en dat staat op een Duitse compilatie. Maar het is wel instrumentaal. Vaak zijn het instrumentale nummers.
1: Je moet niet naar mij kijken.
0: Ja, meestal kijk ik naar u als ik babbel. Maar nu is dat lastig. Ik denk dat ik ook een stijve nek ga hebben straks.
1: Ja.
0: Voilà. Goedemorgen.

0: Ja, dus ja, ondertussen ben je een plaat aan het klaarzetten, maar je kan dat niet, want de voorbeluistering staat nog niet op, denk ik.
1: Nee, ik zal het...
0: Maar dat is geen probleem, we zetten dat straks wel klaar, want eerst gaan we nog iets zeggen over een tip.
1: Een tip?
0: Een tip, de tip van de dag, of van de week, de tv-tip van de dag. Ja, ik heb toevallig gezien dat vanavond op Canvas een documentaire is over polystyrene. Ik vroeg het u daarnet, ken je polystyrene? En dat zei je niet onmiddellijk iets, maar nochtans is ze toch wel vrij bekend. Zij heeft gezongen in een groepje genaamd X-ray
1: Specs.
0: Voilà, en dit zong zij dus. En vanavond op Canvas te zien.

0: Ja, mooi. Stevig,
1: ja.
0: Philippe.
1: Ja, dus vanavond een documentaire rond polystyrene. Mm-hmm. We kennen haar van X-Ray Specs, maar daarna heeft ze wat rustigere muziek gemaakt. En het gaat hem natuurlijk niet enkel over haar als zangeres, want zij was niet enkel zangeres, maar ze was ook gekleurd van uiterlijk. En ook dat speelt allemaal mee. Interessante documentaire, denk ik, vanavond op Canvas dus.
0: Postpunk eigenlijk.
1: Nee, dat was meer... Ja, dus punk, dat is uit de periode. Want zij is met punk begonnen toen zij de Sex Pistols aan het werk zag. Ja. Maar misschien kun je dat vanavond allemaal te weten komen in die documentaire. Canvas. Ja, we zijn hier nog maar één keer, de tweede keer dat wij hier programma maken vanuit de grote studio. En ik heb hier direct al een paar opmerkingen die ik straks aan Jan mag doorgeven. Aha. Maar ik mag dat niet aan de luisteraar doorgeven. Nee. Welke is de juiste
0: schuif? Ah,
1: ja, voilà, dus jij mag je schuif openzetten.
0: Een bekende, natuurlijk. Een van mijn favorietjes, toch wel.
1: Ja.
0: Voilà. Dalida.
1: Dalida, en het gaat over...
0: Buenas noches. Mi amor.
1: Je begint al met de avond.
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Dus,
1: ik denk dat met een naald of zo?
2: Denk het wel, ja, maar bij mij is het goed.
0: Nee, juist.
2: Ah ja, en ook dan nog. Ja. Alles komt hier alweer.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ja, misschien. Wacht, ik ga. Ja, zit even.
2: Zet jij het op?
0: Ja. Nee. Nee, ik bedoel, mijn blaas is in de naald.
2: Ik moet de kop eraf halen.
0: Ja, de kop eraf halen.
2: Is dat de schuif?
0: De kop eraf. Ja, de schuif is dicht.
2: Voilà.
0: Hoe blazen?
2: Ja, ik heb hier al.
0: Ja, en dan kun je terug uw avond opzetten.
2: Ja.
0: Toch altijd.

0: kan niet. Dat kan niet. Dus...
1: Het is altijd tof om met vinyl te spelen.
0: Ja. Volgens mij ligt het niet aan de vinyl, maar eerder aan de arm van de pick-up.
1: Ah ja, dan moet je dat gewicht, dan moet je dat gewichtje zo wat aanpassen, zeker.
0: Dat kan niet ver genoeg gaan, denk ik. Ja,
1: nee, kan het niet verder, het gewicht?
0: Ja, is het gedaan?
1: Nee, het is niet gedaan, maar ik dacht zelf even...
0: Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Je blijft hangen in...
1: Ja, ja.
0: S'avonds.
1: Ja.
0: Kent het? Herkent het?
1: Voilà.
0: Dat is niet nog goed.
1: Hè. Nee, je kent niet.
0: Het is de eindgeneriek, Philip, van Mart Smeets van Tour de France vroeger.
1: Ah ja? Nee, ik heb nooit naar de Nederlandse versie daarvan gekeken.
0: Ah, nee?
1: Nee. Ja, dus je moet je voorstellen, wij maken nu programma in de grote studio. En omdat wij altijd met twee zijn, hebben wij die korte afstand nodig. Dus staan we nu naast elkaar, naar elkaar te kijken. En dan moeten we af en toe nog zorgen dat we recht in de micro spreken. Voilà. En daar komt weer een bericht binnen. Ja. Voilà. De ochtend bij mij. Enkel maar de ochtend. Ja.
0: Ah.
1: Voilà.
2: Daar stak op een morgen een jong masseurke, zijn kapke door een spleetje van het kloosterdeurken.

0: zee.
1: Ja, Dirk moet nog een beetje roderen, hè. Ja, maar normaal ben je sneller bij het doorgeven van platen. Ja. En nu dat je het zelf moet opzetten, het duurt alles veel langer.
2: Maar ik heb geen voorbeluistering.
1: Ah, ja, jawel. Ah ja, nee, dat is waar. Ja, wacht, dan moet ik u...
2: Ja, van die lukken. Hoor je iets?
1: Maar ja... ja, het probleem is, als ik nu... ja, we hadden het eigenlijk moeten klaarzetten tijdens de muziek. En dan had het geen probleem geweest. Maar ja, dan gaan we dat gewoon zo doen. Hè. Ah, dat
2: nee,
1: is...
2: Nee,
1: het is inderdaad...
2: Ja. Twee.
1: Voilà. Dus bij mij was het daar stak op een morgen van Connie Stewart.
2: Ja, ja, voilà, ik ben nou niet zo staan.

0: nee. Oei, oei. Ik hoor mijn eigen micro niet meer.
1: Ik hoor dat niet meer.
0: Jan is hier. Jan, help ons.
2: Micro niet meer.
0: Nee.
1: Dan... Dat is uw micro.
0: Ja. We komen er toch door. Alhoewel, heel stil. Ja.
3: Dus, ja. Ah, met mijn micro staat ook open, denk ik.
0: Ja. U hoort...
1: Volgens mij komt uw micro er gewoon door.
0: Dat is mijn micro. Ah, wacht.
1: Nee. Ah, uw micro staat af.
4: Ja, voilà. Ja, dat is het probleem met al die...
3: Knopjes
4: en tablets. Nee, eigenlijk is het probleem de ruimte voor de tablet. Voilà. En nu blijven we overal af. Dankjewel, Jan. Voor deze technische interventie. En het zou kunnen zijn dat ik in dit bankje nog geen koptelefoon heb. Maar dat ga ik nu direct eens checken.
3: Aha, en dan kan ik.
4: Nee. Voilà.
0: Geen probleem, we gaan dat oplossen. En we gaan eerst een plaatje opzetten. Een kinderkoor, aangezien dat Dirk houdt van kinderkoren. Zetten wij kinderkoor op met een spraakgebrek. Voilà.

0: is nogal iets, hè, zeg. Maar de nieuwste technologie, dat kan allemaal hier op Radio Centraal. Ja.
1: Hoor je mij?
0: Ik hoor u zeer goed, ja.
1: We hebben nog iets van.
0: Ja. Dan moet je aan uw knop zetten.
1: Ja, dan word ik mezelf. Oh,
0: voilà. Oké. Ondertussen, we geraken gerodeerd. Ja, zitten we nu in Japan met Good Morning World.
1: Amai, ja. Het is wel een.
0: Ja.

0: Ja, gaan we dan nu echt starten?
1: Ik hoop het, maar ja. Goed.
0: Ja.
1: Japan?
0: Japan. Kahimi Kari met Good Morning World op een compilatie, iets met sushi.
1: Sushi,
0: ja.
1: Waar zit ik even gespeeld?
0: Dus vandaag Radio Centraal hebben we het over de ochtend, de middag, de avond. Wat heb jij nu klaarstaan, Dirk?
1: Heel vroeg in de morgen, Filip.
0: Heel vroeg in de morgen.
1: Ja, ik ken hem met de micro.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor me precies niet zo goed. Goed, early in the morning. Ja.
0: En dat is...
1: De Orquesta Mendoza Curandero heet het album.

0: En wat is dit?
1: Ah, dit is Angelo Spencer, Philippe, samen met Les Eaux Sommets. En Angelo Spencer is een Franse gitarist die ook nog in een bandje speelt. En dat heet Johnny Cash is Dead.
0: Het is zo soukous-achtig.
1: Ja, is wel leuk. Fijn gitaarwerk, vind ik. Ja, van Angelo Spencer en Love in the Morning. Hè?
0: Ja.
1: LP'tje van 2015.
0: Ja. Het is 12:30 en we zitten in de grote studio voor de tweede maal dan zogezegd. Volgende week is de kleine studio misschien volledig in orde en dan gaan we heel goed klinken.
1: Kijk eens naar rechts.
0: Ja, rechts.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. De oude mengtafel is nu afgebroken.
1: Ja.
0: Ik heb deze ochtend nog afscheid genomen van de kleine studio.
1: Ah, binnenkort ben ik ook al mijn tanden kwijt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Allemaal eruit.
0: Oei.
1: Gewerkt mijn paneel, alles eruit.
0: Ja, maar dan wel spiksplinternieuwe in de plaats.
1: Ja, eerst nog heel veel kabeltjes in je mond.
0: Ja.
1: Kabeltjes zoals hier.
0: Ja.
1: Is dat Lizzie Mercier Leclo?
0: Inderdaad, Lizzie Mercier Leclo met Morning High.
1: Leclo of Diclo?
0: Diclo.
1: Ah, ik zeg altijd Leclo.
0: Nee, het is Diclo.
1: Dat is Leclo.
0: Ja.

0: Maaie Flip.
1: Genoeg sitars, hè?
0: Ja, ooit nog aankoop van de week, deze LP van Mukta.
1: Ja.
0: Indische sitar en world jazz. Hier Martin, sorry. Hier Martin.
1: Ik zie het, ik heb hem al eens gezien. Je hebt hem al eens bijgehad, hè? Ja, Mukta. Ja. Indian sitar en world jazz.
0: Ja.
1: En dit is ook wat sitar van Deuter. Deuter, dat is een Duitser.
0: Een Deutscher.
1: En die heeft een liedje en dat heet Morning Glory. Met alle sitars en erop en eraan.
0: Ja. Instrumento?
1: Ja. Het is al bijna gedaan. Het moet al eigenlijk...
0: Oh, ik ook.
1: Ja, dus we moeten al de volgende klaarzetten. Ja. Ik zal dat dan...
0: Nog veel morgen.
1: Voilà, ik zal... Voilà. Ondertussen heb ik Jane opgezet met Early in the Morning. Hè? Ja, voilà. Nog krautrock dus.

0: We zouden wat meer rock moeten spelen, hè? Ja, Jane Early in the Morning.
1: Ja, is de kwaliteit, hè, Philippe?
0: Ja, ja, maar wow. af en toe hebben wij kwaliteit die wij brengen, hè? Dus zet maar op. Ik zie hier de naam Kronos Quartet, maar het klinkt niet als Kronos Quartet. Er zit zo'n beat in.
1: Ja, ja. Nou, luister maar, het duurt wel heel lang.
0: Ja.
1: Ik denk 9 minuten, maar dat tot kwart voor, hè?
0: Ja. Het is Clint Mansell.
1: Ja, Clint Mansell is de frontman van Pop Will Eat Itself.
0: Ah, maar is het van de film Requiem for a Dream?
1: Ja,
0: maar dan heb ik die ook. Maar mijn hoes ziet er anders uit.
1: Oké. Okay. Ja. Requiem.

0: Ja, het is... Ik was aan het kijken wat het was en dan zei ik van, maar ik heb dat ook. Requiem for a Dream.
1: Ja, ja.
0: Alleen, mijn hoes ziet er anders uit.
1: Ja, ja.
0: Dus het vinyl ziet er anders uit dan de, ja, dan de CD.
1: Dubbel LP, Clint Mansell. En het nummer, Flip, heeft alles wat het te bieden heeft op ons programma van vandaag. Hè? Dus morning, afternoon, evening en night.
0: Ah, ja.
1: Vier in een
0: zomer. Het is gek dat ik dat dan zelf niet heb tegengekomen.
1: Ah, ja.
0: Bij het zoeken naar morning.
1: Ja, ik heb eens opgezocht wat ik allemaal heb van kwartets. En eigenlijk zouden we daar ook wel eens 2 uur mee kunnen vullen. Hè?
0: Met enkel kwartetten?
1: Ja, niet gebaseerd op de song, maar op het...
0: Ja, maar dan bijvoorbeeld een groepje dat bestaat uit 4 muzikanten. Dat mag dan niet, hè?
1: Oh, nee. Dus typische echt... naam, Kronisch Quartet of de
0: Balanesco Quartet. Ja. En, maar dan kom je al vaak in de klassieke muziek, maar...
1: Nee. Ik heb het eens opgezocht en eigenlijk veel variatie.
0: Toch? Ja, maar ik denk nu bijvoorbeeld aan een Braziliaans kwartet, Quarteto MC. Dus, en dat zijn 4 vrouwen en die hun naam begint met de C. Maar Cybele en ik weet niet de juiste naam.
1: Cindy.
0: Bijvoorbeeld. En,
1: Christel.
0: Dat is kru. Dat is kri. Maar dat zou dus inderdaad kunnen, dat we eens een programma doen met kwartetten.
1: Ja.
0: Ondertussen is het 3:15 gepasseerd en hebben we de aankoop van de week. En wat ik nu net zag op uw plaat, Requiem for a Dream, van de film, dus de soundtrack van Clint Mansell met het Kronos Quartet, dat is op het Nonesuch label.
1: Ja.
0: Een Nonesuch is een label dat vooral gespecialiseerd is in klassieke muziek.
1: Mm-hmm.
0: En nu blijkt dat mijn aankoop van de week, en mijn aankoop van de week is een cd van Dylan Mattingly, The Wild Heart. En dat is ook op Nonesuch, dat is een nieuwe uitgave, Dylan Mattingly. Ik kende de man niet, ik heb hem leren kennen door te luisteren naar een klassieke zender die bij mij af en toe opstaat. En dat is dus een componist. Nog een jonge componist, niet heel jong, maar toch 20 jaar jonger dan ik. Dus dan zijn ze toch nog redelijk jong. En die heeft dus muziek geschreven. En die heeft een ensemble, het Contemporaneus Ensemble. En dus die vielen dan zo op met een bepaalde compositie dat de man achter Nonesuch zei van die mannen die moeten voor mij een plaat opnemen. En dat is dus deze geworden, The Wild at Heart. Ik ga dan het nummer spelen, Sunt Lacrimae Rerum, These Are the Tears of Things. En dat is het nummer dat de man van Nonesuch had gehoord en zei van, op basis van dit nummer gaan we dus een plaat maken samen met muziek van Dylan Mattingly. Ik vind het wel... goede muziek, anders heb ik het niet gekocht. En het is iets anders. Het is zo meer de muziek die je bijvoorbeeld in Zetpiel zou kunnen horen.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Het is muziek voor 2 harpen en 2 piano's die ontstemd zijn. Dus de piano's zijn niet juist gestemd. En ik heb wel een zwak voor
1: ontstemde
0: piano's.

0: En dat gaat dan zo verder.
1: Ja, ja, leuk.
0: Maar heel, heel ver. Allee, ik bedoel, ja. dat duurt nog een kwartier.
1: Ja, ja.
0: En het is een leerling van John Adams. En ja, voor mensen die John Adams dan kennen, dat is een componist die ook met dit soort van post-minimalisme heet dat dan. Hè? Dus het minimalisme, maar dat dan na Steve Reich en Philip Glass en zo gekomen is. Post-minimalisme.
1: Is dat dan ook Wim Mertens?
0: Ja, die zou erbij kunnen horen.
1: Ah, ja.
0: Ja, ja, okay. Ja. Dylan Mattingly, The Wild at Heart op Nonsuch met het ensemble Contemporaneus.
1: Ja. Ja. Ik herinner mij een optreden dat we samen gezien hebben. We waren niet samen in, wat was het, Stadsfeestzaal, die 50 piano's. Die allemaal
0: inderdaad.
1: een fractie van een seconde.
0: Dat was van Georg Friedrich Haas. Ja, ja. En ik wacht nog steeds op een opname daarvan. Ah, ja. Ik bedoel, dat is iets dat al een aantal keer live gespeeld is. Ja. Maar dat is nog niet op CD bijvoorbeeld.

0: willen spelen.
1: Je had een voorliefde of een... een voor ontstemde piano's had jij een voorliefde, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb een voorliefde, Filip, voor bijvoorbeeld Gnawa,
0: ja,
1: en dub.
0: Ja.
1: Vooral dub.
0: Ja.
1: En Gnawa op een nice fusion, zoals mijn Aschaf van de week is dat dus. Dat is een Gnawa, elektronische muziek, dub uiteraard, en ook een beetje ambient.
0: Ja.
1: En jazz.
0: Oeh, alles.
1: Alles. Ik heb het louter gekocht omwille van hetgeen dat dus vermeld stond op de hoes. Een pracht van een hele mooie hoes, vind ik het ook.
0: Ja.
1: Ja. De Marokkaanse vlag.
0: Ziet er inderdaad wel Marokkaans uit. Ja. Ja.
1: En het zijn twee gezelschappen, een trio en een duo. En dat trio zijn twee Italianen en een, denk een Noord-Afrikaan, een Marokkaanse muzikant. En het duo, dat zijn volgens mij twee Britten.
0: Ja.
1: En die doen heel veel met beats op hip-hop.
0: Ja.
1: Maar als je het nummer gaat horen dat we gaan spelen, dan herken je het niet. Met Gnawa en dub van de Fauda Trio en de Swami Million. The Road to Eswari, Road to Eswara, Eswara, zo is het.

0: de aankoop van de week van Dirk.
1: Ja, die Fouda Trio. Psychedelisch nog een beetje, hè?
0: Ja. Inderdaad.
1: Met het eten.
0: Ja, smakelijk eten.
1: Dank u.
0: Voor ook degene die thuis aan tafel zitten, smakelijk eten. De cover van de week. Vorige week, ik weet niet hoe het kwam, maar jij zei... ik ga dit meepakken.
1: Ja.
0: En toen zei ik van... maar ik heb een liedje over Steffi Graf. Dus ik ga dat dan meepakken als cover van de week.
1: Ja, ik heb ook iets bij.
0: Ja, dus mijn cover van de week is dus... ik mag Steffi. Ja, dus ja, ik houd van Steffi. Hè.
1: Ja.
0: Ja. En dat is Steffi Graf.
1: Steffi Graf.
0: Ja.
1: Is je getrouwd met Boris Becker?
0: Ja.
1: Nee, niet met Boris Becker. Nee.

0: Was je een fan van Steffi Graf, Dirk?
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Ja, dat was denk ik de eerste... Ze was superster, hè? Ik bedoel, zo'n babe. Een babe gehaald.
1: Ja, vind je dat? Nee, ik vind dat niet.
0: De grote neus, dat wel.
1: Ah, ja, ja, ja. Als er een babe was, dan was het die Russische.
0: Ja, maar dat was hem na, hè?
1: Dat was het, ja, ietsjes later misschien.
0: Ja, ja.
1: Steffi Graf, ja?
0: Ja, ik heb het maar afgezet. Ik bedoel...
1: De
0: BG's. De BG's.
1: Ja. Hoe noem het origineel? How deep is your love?
0: How deep is your throat?
2: Oh, ja. Mooi.
0: Ja, ik mag Steffi. En jij had ook een cover bij.
1: Ik heb een cover
0: bij. En ik dacht dat jij dus ging meenemen Ruby Tuesday.
1: Nee.
0: Je hebt het wel bij, maar in een andere
1: vorm.
0: Ja. Moet ik zien dat ik de juiste schuif openzet. En dan kun jij uw cover van de week opzetten.
1: Ja, ik ken hem niet, Filip. En toch...
0: Je kent de cover niet?
1: Nee, ik ken de cover waarschijnlijk niet. Omdat ik ook geen fan ben van het origineel.
0: Ah, oké.
1: En het origineel is van David Bowie en Iggy Pop. Die hebben het ook. Het nummer heet, gewoon, Filip, Sister... Nog niks?
0: Sister... Jawel.
1: Midnight.
0: Midnight, ja.
1: Oeh, ja. In de vorm van The Bush Tetras.
0: Ja. Ik denk inderdaad, dat is een nummer van David Bowie.
1: Iggy Pop.
0: En Iggy Pop heeft dat gezongen. Enfin, dat stond op de plaat van Iggy Pop.
1: Ja.
0: Uit de Berlijnperiode, denk ik. Hè, van

0: Sister Midnight, dus ja. Door de Bush Tetras
1: gezongen. Kennen ze de Bush Tetras?
0: Ja, ja, ja, de Bush Tetras. Ik ben aan het denken het hitje van de Bush.
1: Can Be Funky.
0: Ja, Can Be Funky. Ja, dat was het hitje.
1: Ja. Er staan nog covers op zijn vinger.
0: Ja.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Laten we eens kijken. Ja. Ja. Too Many Creeps.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah, een ding Cold Turkey.
0: Ah ja, inderdaad, Cold Turkey.
1: Een motorhit.
0: Ja. Ja. Ja. Oké, de Bush Tetras dus. Met Sister Midnight, cover van de week van Dirk.
1: Dat is postpunk, hè, Filip.
0: Ja.
1: Dat is postpunk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Toen. Ja, ja, ja, ja. Ja, Can Be Funky wel, maar dit is wat minder, vind ik.
1: Ja?
0: Ja. Ja, het lijkt nogal sterk op het origineel.
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Voilà.
0: Ja. Ik kreeg net bericht dat er ook iets van de Beatles bij moest zijn over de ochtend.
1: Aha.
0: En dan hebben we dat, hè?
1: Heb jij dat?
0: Ja. Voilà.
1: Ken ik het?
0: Wacht, ja. Ik moet het hier nog gewoon horen ook, hè. Dus ja, ik heb dat.

0: tot morgen, maar het is dus good morning van de Beatles. En dit was een Nederlandstalige versie van de Jailtes en daarvoor de Easy Star All Stars, wat is het, even kijken, Dub Band, zo is het. Ja. Met dus een hoes die lijkt op die van Sgt. Pepper en die van de Jailtes trouwens ook.
1: Ja. Ja. En de Ruby Tuesday heb ik dus meegebracht voor een speciaal.
0: Ja, maar het is geen Ruby Tuesday van de Rolling Stones, maar het is een vloeibare Ruby Tuesday. Heb je meegebracht van op reis?
1: Ja, en nog, ik had het eigenlijk graag vorige week meegebracht, want dan hadden we dus de dagen van de week. Hè?
0: Ja, klopt. En ik had toen Ruby Tuesday bij.
1: Ja, en ik had het gekocht voordat we wisten of dat we dagen gingen uitzenden. Dus eigenlijk is het een beetje telepathie, maar ik had het gekocht omwille van de naam van het blikje bier Ruby Tuesday. En ook omdat er iemand van ons kwartet fan is van de Beatles.
0: Het is een fruit ale.
1: Ja.
0: Ja, maar van de Beatles, maar het is de Rolling Stones.
1: Ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Zet maar op.
1: Hè, ik heb iets. Een new morning.
0: New morning.
1: New morning,
0: ja. Elke ochtend is een nieuwe ochtend.
1: Een nieuwe dag.
0: Ja.

0: Kun jij blokfluit spelen?
1: Nee, ik kan geen blokfluit spelen.
0: Kraftwerk wel.
1: Ja.
0: Kraftwerk met morgens spaciergang.
1: Is dit een blokfluit?
0: Ik denk het wel.
1: Melodica?
0: Ja. Op autobaan staat dat.
1: Ja. Hoe noem het?
0: Morgens spaciergang.
1: Ja. Spider Murphy gang ken ik.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Ja, ken ik ook. Maar ze hebben dus ook iets met de ochtend.
1: Ja. Ik kon iets met nachten doen, denk ik, Filip.
0: Ja.
1: Of misschien...
0: Doe maar.
1: Ja? Ja. Heb jij iets van
0: Nee, ik heb alleen maar de ochtend bij.
1: Ah, dan ga ik andere tijdstippen aan.
0: Ja, mag.
1: Oké. Okay. Ja. Zullen we er zien vliegen?
0: Ja.

0: Goedemorgen. Dus bij mij veel morgend. Mm-hmm. Ja, ik heb daarnet ook de morgen van een jonge Willy Sommers. Ah. Hij was bijna zo oud als Isabelle A, denk ik, toen, ja. In die tijd, jaren 70. En daarvoor nog Dansen met Mir in de Morgen. Ja. Van wie is het origineel nu weer?
1: Udo?
0: Is het Udo?
1: Ik weet het niet.
0: Nee. Gerard Wendland. Ah, Gerard Wendland, ja.
1: En daarvoor Simplistisch Verbond?
0: Van Koten en de Bie. Ja,
1: een zesde plaat trouwens.
0: Ja. Ja. En dit is een plaat die jij ook vaak bij hebt.
1: Lang geleden trouwens. Ja. Ik durf niet al te veel meer.
0: Luc Kaals.
1: Ja. Ja.
0: Een geweldige een Kaalslag. Ja. Ja.
1: Is goed, hè?
0: Ja.
2: Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?

0: veel farben.
1: Ah,
0: ja.
1: Serieus?
0: Ja, ja, veel farben. Ah, maar in de jaren 90, denk
1: es
0: ik.
1: Geht of begin,
0: ja, es geht vooraan.
1: Wauw.
0: Ja, maar dus nadien hebben ze dit soort van muziek gemaakt. Ja. Zondagmorgen.
1: Ja.
0: Dat was dus vanmorgen, hè?
1: Ja, ja. Zondagmorgen.
0: Ja.
1: Altijd hier, hè?
0: Ja. Ja, jij hebt nog wat avonden, of wat heb je?
1: Ja. In het Nederlands, Filip.
0: In het Nederlands.
1: Vanavond.
0: Vanavond.
1: Ja, en ik denk wel dat je weet wie het is.

0: Als...
1: Ja, wat doe je vanavond?
0: Ja, canvas kijken zeker.
1: Ah ja, vanavond canvas kijken, want het is dus Polystyrene. Ja. Een documentaire over het leven en werk van Polystyrene, vooral bekend bij ons van X-Ray Specs. Heeft daarna ook nog iets met jazz gedaan. En is ook vrij jong gestorven.
0: Oei!
1: Ja, ja, ja, leeft niet meer, spijtig.
0: Dus geen zetpil.
1: Nee, vanavond geen zetpil. Dus vanavond gaan we samen kijken naar Canvas, naar die documentaire.
0: Ja, ja. Cool. Sandra Kim.
1: Ja, je hebt je best niet goed gedaan. Hè?
0: Ah,
1: je hebt, je hebt,
0: wel niet.
1: Ja, maar je hebt wat avonden meegebracht, maar je hebt niet alle ochtenden meegebracht. Want deze heb jij in je collectie.
0: Ja, klopt.
1: Van
0: Yalamikou.
1: Premier du matin.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus is Israëlisch.
1: Oei, gaan we dat dan spelen? Maar ik denk dat het de goeie zijn.
0: De goeie.
1: Ja.
0: Zijn er veel goeie?
1: Het zijn er niet zo... Ja, jawel. Maar die komen niet in de media. Hè?
0: Nee,
1: de goeie komen nooit in de media, behalve hier. Yalamikou met Premier du Matin.

0: nog wat krautrock.
1: Ja, ik zag het.
0: Omdat ik denk dat jij dat goed vindt.
1: Ja, ja, ik vind dat
0: ja, goed, ja. Het is Agitation Free. Mm-hmm. Met In the Silence of Morning Sunrise.
1: Een CD is?
0: Ja, dit is een compilatie eigenlijk.
1: Ah, okay, maar, ja. Want ja, ik heb daar een andere LP van. Dubbel LP.
0: Van deze reeks. Ja, ja.
1: Dat, dit is met Deutsche...
0: Wacht even. Deutsche elektronische muziek.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat er ondertussen al een drietal deeltjes van zijn.
1: Kaan staat er bij mij op. Halleluja.
0: Ja, zou kunnen. Dat is je witte dan?
1: Nee. Nee. Ik moet eens kijken.
0: Kijk eens.
1: Ja. Waar ik heel veel van heb, Philip, is Wilson Pickett.
0: Wilson Pickett.
1: Ja, ja. The Midnight Hour.
0: Ah, ja.
1: Jij
0: ja,
1: waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, maar ik heb dat niet bij.
1: Nee. Komt op een, staat op een compilatie-LP van nummertjes met onder andere James Brown. Wacht, ik zal de hoes maken. Onbekende hoes.
0: Een onbekende hoes.
1: Right.
0: Ah ja. Het is van de James Brown family.
1: Ja.
0: En toch is het Wilson Pickett.
1: Nee, helemaal niet. Het zijn de insiders met een nummertje van Wilson Pickett.
0: Ah, zo. Ja, ja.

0: Het middernachtuur van
1: de Insiders.
0: Van de Insiders en van Dirk.
2: Ja, het staat op een de James Brown Family, volume 2. Ja. Er staan toch wel leuke dingen op. Bobby Bird staat er nog op, Hank Ballard staat erop. Enfin, nog een paar heel leuke dingetjes.
0: Ja, we kunnen ze even zien. Ja. En het zijn dus eigenlijk allemaal mensen die...
2: Rondom
0: James Brown cirkelden.
2: Ja.
0: En heb je ook volume 1?
2: Dat zou kunnen, dat weet ik. Ja.
0: Ik heb deze cd van u gekregen.
2: Ja.
0: Van Hazmat
2: Modini.
0: Bahamut. Ja. En daar staat een nummertje op dat jij dus blijkbaar niet... Ik wist dat je dat ging.
2: Ik had geen goesting om te zoeken. Hamzat Modin.
0: Het is dat vooral. Je had geen zin om te zoeken.
2: Nee, want het staat bij mij bij de afdeling Balkan.
0: Ja. Yesterday Morning van Hazmat Modin.
2: Er zijn er twee in klap. Yesterday en Morning.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja.

0: Het lijkt ergens op, hè?
1: Ja.
0: Ja. Het doet zo wat denken aan summertime,
1: ja.
0: die vibe.
1: Summertime.
0: Ja. Hazmat Modine heb ik ooit van u gekregen. Heb je dat dan toen dubbel gekocht
1: ja,
0: of zo?
1: Ja.
0: Of,
1: ja, ik heb dat dubbel gekocht.
0: Ja.
1: Want wat gebeurt nog wel eens.
0: Bij mij ondertussen ook. Ja. Wat voor iets is het eigenlijk, Hazmat Modine? Ik dacht, zal die vraag nog eens stellen.
1: Ja, maar, ik heb het erop gezocht.
0: Het is wat bluesachtig, maar het is waarschijnlijk niet afkomstig uit Amerika, maar eerder uit het oosten, het Midden-Oosten of zo.
1: Ja, hij herkent het zelfs niet bij mij.
0: Nee, oké. Yesterday morning. Je hebt toch nog een ochtend gevonden?
1: Ja, ik heb nog iets gevonden.
0: Ja.
1: Ja, ik heb meer dan ik dacht.
0: Ja.

0: Die had je niet verwacht.
1: Nee, nee, nee. Nee.
0: En je kende het origineel ook niet.
1: Nee,
0: het origineel, Tim Rose, denk ik. Ja. Maar dit is een coverversie van Morning Dew.
1: Mm-hmm.
0: En ja, toch
1: ik
0: nog,
1: heb nog eentje gevonden. Ja, ik blijf
0: iets
1: maar.
0: Uit Ankara gevonden, blijkbaar.
1: Ja, ik blijf maar ochtenden uitvinden.
0: Ja, ja.
1: Deze is een Turkse bijvoorbeeld.
0: Een Turkse ochtend.
1: Hayvan Lar Alemi. Ja. Op glitterbeat zelfs.
0: Ah, ja.
1: De early one morning, de dub versie.

0: The Honeymoon Killers met Petit Matin.
1: Jezus.
0: Goed, hè?
1: Ja, nou, ik wist niet dat dat erop stond.
0: Ja?
1: Ik heb de LP al geluisterd.
0: Ja, ik heb gewoon Matin getikt en dan krijg je dus een hele reeks nummers die gaan over de Matin. Waaronder dit dus. Ja. En anders vergeet je dat gewoon. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Zo, dat was Radio Centraal voor deze week. Ja. Wij gaan eruit met een avondnieuws. Avondnieuws, ja. Jawel. Nee, vanavond is het gewoon kijken naar Canvas voor polystyrene te zien. Mm-hmm. Ja, een documentaire daarover. X-ray specs en zo. Maar dit is iets om de overgang te versoepelen naar back to base. Tot volgende week.
1: Tadaa.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Vandaag met Don Wacky en straks met Crucial P. Die heeft enkele Soundboy-tune-singeltjes meegebracht. Maar eerst even deze nieuwigheden overlopen. Dit is al de He Say, She Say Rhythm, een nieuwe rhythm uitgemaakt door het Money Matters label uit Jamaica. Een One Rhythm album met een heleboel artiesten, maar ook eentje waar we niet te veel meer van horen de laatste tijd, maar is weer helemaal terug, want er komen twee tunes achter elkaar. Eerst deze dus van Sizzla, Kalonji en Your Day Now op deze Shishay Rhythm. All Massive, Hold Tight.

Daarnet al Sizzla Kalonji met Your Day. Nou, een nieuwe tune op de He Say, She Say Rhythm. En dan nu deze Tilly Bob erbij gepakt. En Sizzla met Them Not Ready. Een nieuwe single die pas volgende week gaat uitkomen. Maar we hebben hem hier in de pre-release gekregen. Tilly Bob, veelbelovende gast. Hebben we een paar jaar heel goede tunes uitgebracht. En we dachten toen, allee, one hit wonder. Maar hier is hij weer helemaal terug. En dan verder met Anthony Selassie. Man komt uit Ethiopië, Addis Abeba. En al daar heeft hij twee singles opgenomen. En deze is er een van If It Wasn't For Jah.

Conscious Vibes op Back to Base voor de moment met deze If It Wasn't For Javan Anthony Selassie. En verder met Micah Shemaya heeft een tune gemaakt op de nieuwe Ramp Up Rhythm in de hete Rootsman Style, gevolgd door Queen Omega op diezelfde Ramp Up met Spiritual Award.

Twee tunes op de ramp-up rhythm. Hier staat we Mike Ashamaya, gevolgd door deze Queen Omega, straight from Trinidad Tobago, met A Spiritual War. Over naar een singeltje getrokken uit het laatste album van Bugle, Apex. En daarop staat de volgende tune samen met Buju Banton en Damian Marley. Maar voor de gelegenheid heeft het Evidence label dat nu op een 7-inch vinyl uitgebracht in een limited edition.

Kidnapper single dus van Bugle samen met Bujo Banton en Damian Marley, Thank You Lord. En van de ene zoon van Bob Marley naar de andere, want Kimani Marley heeft zijn nieuwe album voorgesteld, Love Energy. En daaruit komt New Creature.

Mooie tune uit de nieuwe plaat van Kimani, Mali, Love, Energy. En de track eruit was deze, New Creature. Bijna tijd voor Crucial P, maar ik heb nog een album klaarstaan van Ja Deco. De man is van Paramaribo, Suriname, en heeft een album uitgebracht dat heet Love Who Loves You Back. En daaruit deze Give Praises met nog een dubje erbij.

0: Give Praises, Jet Dicko uit Suriname met deze dubber nog achteraan met de Give Praises. Even kijken waar we volgende week nog allemaal naartoe kunnen, want volgend weekend veel aan te vangen, zoals het Festival de Liberté met Sister Carol en de Cimarrons. Dat gaat door in het Theater National te Brussel. Ook op 17 oktober Mo Calamity en de Wizards en ook nog de Pirates Crew en Team Damp. Daarvoor kunnen naar de club van het Wintercircus in Gent. Maar iets dichter bij huis is op 17 oktober Dubwave Sound. Zij nodigen Mr. Zebre uit. Hij komt uit Parijs met zijn producties. En het gaat allemaal door in de Burger Dub Part 6 op het plein Magazijn in Borgerhout te vinden aan het zwembad aldaar. En volgende week zondag komt ook Dubwave naar de radio en dan brengen ze nog die Mr. Zebre mee naar hier. Dus iets weer al voor naar uit te kijken. Maar ondertussen, Crucial P zit ook in de studio en ik denk dat jij een beetje in de dancehall-style gaat komen.
1: Niet echt in de dancehall-style. Ik heb wel geopteerd voor een selectie pure vinyl 45's, maar dan wel meer bepaald het thema Soundboy.
2: Yeah.
1: En Soundboy killing, je weet wel, het gebluf. En het gestoef tussen de DJ's onderling, wie dat de beste is en wie dat de meeste dubplates heeft en wie dat de grootste heeft en dergelijke, meer van die dingen. Ik ga van start met eigenlijk een... Er zijn veel labels die Soundboy tunes, effectief Soundboy tunes, dus die huurden artiesten in en die maakten dan een tune over het specifieke Soundboy gebeuren. En als eerste heb ik gekozen voor een mindere god in de scene, jongen noemt Yogi Barrington met All Sounds Respect.

0: All Sounds Respect, Soundboy Tune als eerste van Hugo Barrington. Een mindere god in de scene, zoals ik reeds zei. En dat is ook wel weggelegd voor de volgende artiest. Alhoewel dat hij een klassieker gescoord heeft met de volgende Soundboy Tune. Ik heb het over Super Beagle op de klassieke Stallag Rhythm. Rhythm origineel gemaakt in de jaren 70 door Ansel Collins. En ook, niet te vergeten, klassieke intro van de intro man Fuzzy Jones, Super Beagle.
1: A weeping and a mourning and a gnashing of teeth in the dance hall, and who do all think will run from them gum, cause when time it comes to my sound, which is the champion sound, the bugle that blow the many time, and it's still a one more time left for the amount of stripe with the power of our shoulder.

een super beagle met een klassieke soundboy tune. Dosse soundboy, zoals gereeds reeds gezegd op de Stalag Rhythm. Sugar Minot, die man maakte ook, heeft fantastisch veel goede dubplates gemaakt. Ook al een aantal dingen gereleased op Vinyl 45, zoals de volgende op de General Rhythm, die klassieke rhythm die begin jaren 90 terug zeer populair werd in de versie van het Penthouse label. Hier is Sugar Minot, My Sound Alida.

0: check out The Real Situation, een slagzin van Candyman Sound Clash Medley op de General Rhythm. En daarvoor hadden we Sugar Mine at My Sound, de leader op dezelfde rhythm. En over die Candyman, hij werd ooit aanzien als de beste Bob Marley imitator in Jamaica. Want er zijn zelfs, ik heb ooit het verhaal gehoord dat er een effectief gezongen Bob Marley dubplate zou zijn. En heel wat mensen zijn er gewoon ingetrapt met hun beide voeten, maar dat blijkt dan Candyman te zijn, Mr. Byron Reed. Over naar een andere superster. Ik heb het over Luciano Pacap Drumpan.
1: We'll give thanks to the one of creation, you know. Keeping it nice, you know. And even the vibes are right, you know.

we up your liquid on. What a hard sound for that. Dat was Wilton Irie op die originele Elton Elders rhythm die men nu ontsnapt. Wilton Irie, populaire DJ begin jaren 80. En een ander grote populaire jongen is Albert Rosie, nog steeds. En de man maakte ook al een aantal fameuze soundbound tunes op zijn eigen label. Het snap me ook weer even de naam van het label. Hier is Albert Rosie met Soundboy Killer.

0: Ring the alarm, another sound is dying met een beetje problemen van El Barozzi. Soundboy killing tune op de natuurlijk de klassieke ganja smuggling rhythm van Ike Mouse. Volgende artiest is ook zo'n typische artiest die nooit tot de hoogste regionen is doorgedrongen. Hij is eigenlijk altijd een middenmoot gebleven, maar toch heeft hij een aantal classic dubplates gemaakt, waaronder Beat Down Fence en deze My Sound Rule. Ik heb het over Quench 8.
1: You didn't know my sound, zing, quench it, let's quench it. Hey, kick it. Hey, my sound rule.

Classic dubplate van Quench 8 op de klassieke Far East Rhythm. En voor de puristen onder ons, origineel de Far East Rhythm is natuurlijk een Studio One nummer van Ronald Alfonso en dat noemt Ja Shaky. Over naar een andere grote jongen uit begin jaren 80, een grote ster uit de rub-a-dub periode. Ik heb het over Nicodemus hier met een Soundboy-tune op Stone Love Soundkiller.

grootste DJ uit begin jaren 80 uit de Robert Dub periode. Soundkiller op Stone Love. Je herkende natuurlijk de Rhythm Love I Can Feel. En de bassline die werd gecreëerd door niemand minder dan Leroy Sibbles van de Heptones. Over naar een andere artiest die ook al lang niet meer bij ons is, maar die vooral bekend werd door het maken van Soundboy Tunes. Ik heb het over Banana Man en Official Sound.

0: Ja, hoe kom je eigenlijk op de naam Banana Man? We hadden een kleine discussie hier.
1: Ja.
0: Hoe kom je op de naam Duckman?
1: Ja, omdat hij...
0: Misschien denken dat hij...
1: fan is van Donald Duck, hoor.
0: Ja, zou kunnen. Dat was Banana Man alleszins heel bekend geworden. Vooral met het maken van Soundboy Tunes. Was echt een veelgevraagde dubplate artiest. Jammer genoeg ook al overleden, ja. Banana Man. Ja. Ik ben hem mooi tegengekomen in een dubplate studio in Montego Bay. Zeer timide, humble guy. Will. Ja, rest in peace, Banana Man. Ja. Enkele minuten voor 3 uur, dus we... Ja,
1: nog één soundboy-klepper te gaan.
0: Nog één soundboy, voor alle dibi-dibi soundboys die aan het luisteren zijn. Go home to your mama. Hey.
1: Inderdaad.
0: En wat nog meer. Ik ga besluiten met Cody Ranks en Retreat.
1: En dat wordt dan inderdaad de laatste voor vandaag, Crucial. Dit was weer Back to Base, Reggae Matinee, op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Owaki, met Crucial P, Lady Sanja kwam nog langs voor Spiritual Guidance. En volgende week zijn we weer terug met Dubwave Sound en Mr. Zebre out of Paris. Peace, love, respect to each and everyone en tot dan.
0: Retreat, soundboy.

Beste luisteraars van Radio Centraal, hier zijn we weer aangekomen aan het programma Trashcode. Om de twee weken van 3 uur tot 4 uur 30. En eigenlijk nu, vandaag, gaan we nog iets langer door. Maar ik ben mij nog een beetje aan het klaarzetten en dag aan het zeggen. Dag.

Woo!

Yes, dear listeners of Radio Centraal. Nog steeds ben ik een beetje aan het opstellen. Het is namelijk zo dat ik... er is ook op dit moment... zijn er van alle dingetjes bezig. Waaronder iets in Stormkop... waarover later meer, maar zoek het al eens op of fiets er alvast naartoe.

showing my excitement to you.

Laten we allemaal diep uitademen. Ga in een goede houding staan. Zorg dat je bij het uitademen je inner voice laat spreken. Je inner voice is de klank die je maakt zonder de minste moeite te doen. Je grondtoon.

Hoe voel je je op dit moment? Uit dit door een beweging te doen en deze te herhalen. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een geluid te maken en herhaal dit geluid.

Hoe voel je je op dit moment? Gaat dit nu door een woord of emotie te roepen en deze emotie te herhalen? Focus. Zing even mee tot enkel de gist te horen is. Focus.

mag even uitblazen. En je mag stretchen. Even op adem komen.

energieboost. Met z'n allen schreeuwen. Op drie schreeuwen we het uit. 1, 2, 3.

energieboost. Met z'n allen klappen. Drie beginnen we te klappen. 1, 2, 3. En op 3 stoppen we met klappen.

body scan. Laat ons onze lichaam scannen. Ga langzaamaan staan en concentreer je op elke spier. Van je voeten tot aan je hals. Adem diep in en ontspan elke spier één voor één. Dit helpt ons ons bewust te worden van onze fysieke energie en hoe we deze kunnen gebruiken.

Cherry.

0: Sí.
1: Welkom in deze meditatie. Welkom in deze meditatie. Welkom in deze meditatie. Zometeen word je meegenomen naar een diepere laag van je bewustzijn. Een plek waar je helemaal tot rust komt. Waar je energie vrij kan stromen en waar je dichter bij jezelf komt. Laat alles los. Voel je ademhaling en laat je meenemen in deze ervaring.
0: Every day go. Beep.
1: Laten we allemaal diep uitademen. Ga in een goede houding staan. Zorg dat je bij het uitademen je inner voice laat spreken. Je inner voice is de klank die je maakt zonder de minste moeite te doen. Je grondtoon.
2: Flower.
1: Hoe voel je je op dit moment? Uit dit door een beweging te doen en deze te herhalen. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een geluid te maken en herhaal dit geluid. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een woord of emotie te roepen en deze emotie te herhalen. Focus, focus, focus. Zing even mee tot enkel gesis te horen is. Focus. Focus. Nu mag je even uitblazen en je mag stretchen, even op adem komen. Pfiou. Deel jouw energie. Laten we onze energie delen. Deel je gevoelens. Luister naar elkaar. Geef elkaar ruimte voor uitwendig. Energieboost. Met z'n allen schreeuwen. Op drie schreeuwen we het uit. 1, 2, 3. En op drie stoppen we. 1, 2, 3. Energieboost, met z'n allen klappen. Drie beginnen we te klappen. 1, 2, 3. En op drie stoppen we met klappen. 1, 2, 3.

Laat ons onze lichaam scannen. Ga langzaamaan staan en concentreer je op elke spier. Van je voeten tot aan je hals. Adem diep in en ontspan elke spier één voor één. Dit helpt ons ons bewust te worden van onze fysieke energie en hoe we deze kunnen gebruiken.

Voel de rust. Voel de kracht. Voel jezelf. Blijf nog even in deze energie en neem dit gevoel met je mee de rest van de dag.

Yeah.

Mm.

0: kunnen elkaar horen, maar we weten niet wie wie is. Hallo?
1: Hallo, ja, u bent ook hier live op Radio Centraal.
0: Dag Joke.
1: Hallo.
0: Ik herken uw stem.
1: Ah, ik herken jouw stem niet, denk ik. Maar fijn dat je er bent. En ja, nu delen wij die ruimte samen ook met Sharifa. En dan ook samen met luisteraars van Radio Centraal. En hiervoor was ook Eva, die heeft ook even op de radio haar ruimte gedeeld. Dus het is samen ruimte delen, daar gaat het over een beetje. En ik kan ook een instructie aanzetten over, om samen te mediteren, eventueel, als je daar zin in hebt. Heb je daar zin in? Of misschien wil je iets anders voorstellen voor te doen?
0: Korte meditatiesessies? Zo in, niet te lang is, dan is het oké.
1: Okay.
0: Dan ben je zo niet in een omgeving zitten die...
1: Ik zal ze aanzetten en dan zie je maar hoe...
0: Nu, ik wil naar de ramen daar lopen.
2: Ja, ik ook. Dat is goed. Maar je moet eens kijken naar hoe het water beweegt. Dat is grappig, hè?
1: Ja, het water.
0: Het is hier wel heel vol qua zicht.
2: Ik ben klaar voor de meditatie.
3: Welkom in deze meditatie. Zometeen word je meegenomen naar een diepere laag van je bewustzijn. Een plek waar je helemaal tot rust komt. Waar je energie vrij kan stromen en waar je dichter bij jezelf komt. Laat alles los. Voel je ademhaling en laat je meenemen in deze ervaring. Laten we allemaal diep uitademen. Ga in een goede houding staan. Zorg dat je bij het uitademen je inner voice laat spreken. Je inner voice is de klank die je maakt zonder de minste moeite te doen. Je grondtoon.

0: Hoe voel je je op dit moment? Uit dit door een beweging te doen en deze te herhalen. Hoe voel je je op dit moment? Uit dit nu door een geluid te maken en herhaal dit geluid.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe voel je je op dit moment? Ja. Uit dit nu door een woord of emotie te roepen en deze emotie te herhalen. Focus, focus, focus. Zing even mee tot enkel gesis te horen is. Focus.

0: Nu mag je even uitblazen en je mag stretchen, even op adem komen. Pfiou. Pfiou.
1: Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Pfiou. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu.
2: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu.
0: Deel jouw energie. Laten we onze energie delen. Deel je gevoelens. Luister naar elkaar. Geef elkaar ruimte voor uitwendig. Energieboost. Met z'n allen schreeuwen. Op drie schreeuwen we het uit. 1, 2, 3. En op drie stoppen we. 1, 2, 3. Energieboost. Met z'n allen klappen. Op drie beginnen we te klappen. 1, 2, 3. En op drie stoppen we met klappen. 1, 2, 3.
1: Ik heb de meditatie gestopt, S.
3: Oké. Okay.
1: Maar...
3: Dankjewel.
1: Je kan...
3: Dat was fijn.
1: Je kan altijd die share dinges aan iemand anders die iets wilt delen. Of als je zelf ook iets wilt delen, wat je... Want je was aan het delen dat het er mooi water is en zo. Wil je nog iets delen met het Antwerpse publiek eventueel, als je dat wilt? Je bent nog steeds live op Radio Centraal 106.7 FM.
3: Nee, dat is goed. Dankjewel.
1: Alsjeblieft, dankjewel voor het delen.
3: Graag gedaan.

0: En ons programma Radio Trashcode, het programma Trashcode, is al over tijd. Maar de mensen van Bygone Days hebben ons gezegd dat we mochten verder doen. En dan doen we gewoon een klein beetje verder. Ja. Maar ook niet te lang. Het was leuk. Ja, we hebben wat zitten spelen met een aantal experimenten die net opgezet zijn. Fluister. Als je naar Fluister, Samenschool, zoiets, als je daarop zoekt, kan je zelf daar ook mee spelen om te connecteren. Groepscalls doen of zo, fluisteren naar elkaar. En ja, een beetje een collectieve energie organiseren. En u hoorde ook allemaal metronoom, zoals nu eentje op een tragere stand. En er waren ook meerdere metronooms tezamen. En dan hoorde u ook nog een aantal Flower Power opnames in de loop der jaren opgenomen. Ook Flower Power, The Movement. En nu revival terug in Flower Flower, de expo in Stormkop. Nog tot, ik dacht, 8 uur, maar Sharifa zei 18 uur. Dus misschien moet je nog heel snel zijn. En er is ook heel lekker eten en er zijn van alle dingetjes dus te zien. Onderdeel van samen veerkrachtig 2026 goed omringd zijn. Oké. Dan tot binnen 2 weken.
1: Kijk, Peter de Rover dus. Even zien hier. Ja, oké. Okay. Die zat ook in dat panel als, alleen als gast van tafel. En dan was hem over muziek bezig. Op een gegeven moment zei hij: ja, van de muziek, ja. Ik dacht dat Clouseau ook niet zo direct zijn ding was. En dan gaf hij me iets van een voorbeeld en dan noemde hij een paar klassieke meesters op. Ik viel van mijn stoel van het lachen. Ik herinner me namelijk nog dat Els van Doesburg is een keer dat je zei, als ze samen op vakantie vertrekken met een auto de Frankrijk kraaien, dat hem heel een tijd naar muziek zit te luisteren van The Strangers. Je weet wel, die rechtse Antwerpse, Frans-nationalistische pulp is dat, hè? Dat is geen muziek, dat is platte muziek, dat is platte kak, hè? Dan zit hem, nee, naar te luisteren en naar te meezingen. En dan vindt zelfs Els van Doesburg dat op de deur een beetje aan het aan, dus er zei want, ja. Maar dan komt hem op tv en dan ziet hem, ik weet niet meer wie dat was, dat hem opnoemde, ja, de muziek van Tchaikovsky, arrogante mens, echt een arrogante mens. En dan nog de vroegere voorzitter, als ik me niet vergis, van de Vlaamse volksbeweging, nog zo extreem rechtse Vlaams-nationalistische krapulletjes in het, krapulletjes. En die zitten daarna in de N-VA, en dan wordt hij als van Doesburg vervangend burgemeester, want de huidige burgemeester, Vlaams-nationalist die liever wil sterven als Zuid-Nederlander dan als Belg, is wel even ondertussen eerste minister van België geworden. Poonschippen noem ik hier dat, poonschippen. Heb ik natuurlijk een verpakte lezer, hè. En dan een ander programma dat ik had gezien. Er zat Jos Daalse van de PVD aan tafel. Nee, de liberaal. En over wat ging dat nou weer al? Oh god, ik kan alles maar doen opschrijven, hè. Over wat ging dat gesprek nou weer? Het was weer hetzelfde. Ja. Die liberalen die beginnen aan te richten van, ja, maar wat willen we de kleine man en voor de werkende mens? Terwijl dat PvdA hield wat ik zeg, omdat er veel miljarden moeten bespaard worden. En wat wil de regering doen? Wat wil de N-VA doen? Het geld halen, wat de zieken, de gepensioneerden, de werklozen, Daar moet het geld gehouden en met de gewone werkende mens. En die zeggen, nee, met de superrijken kunnen dat gaan halen. Die hebben genoeg. En dan het land gaat dat niet voelen. En dan komt die liberaal ertussen. Nee, want in het buitenland heel veel kapitaal vlucht. En als je die gaat belasten, dan gaan die, zijn die weg met hun centen. Want dan moet het aanslaan, hè. Dan moet dat kapitaal aangeslagen worden en dan wordt het staatsbezit. En dan kunnen ze gewoon vluchten, zonder geld. Probleem opgelost. En dat is trouwens niet waar. In Frankrijk is dat ook gebeurd, hè. Onder de rijkere meer belastingen vragen. Dus minder dan 1% is gaan lopen. Want dan zijn ze bang dat ze die weg gaan. Die maken het land. Het is dankzij die rijken dat het land rijk is en kan overleven. Want die investeren en die creëren jobs. Dat is natuurlijk vanaf hoe je het bekijkt. Ik zou zeggen, wie mag het land? De werkende mens natuurlijk. Want wat zijn die raken met hun geld als ze geen winst kunnen maken? Als de werkende mens niet koopt en verteert en opdoet geld uitgeeft. En als de werkende mens niet werkt, dan is er helemaal geen rijkdom. Oh ja, en altijd komen ze terug tegen die PvdA van, oh de communist. Nee, waar komen op voor de kleine man, de werkende mens met zijn huigen en zijn tuintje. Nee, het zijn leugeners. En ze verdraaien gewoon, ja, de waarheid. Ik heb me nog gesprekken van vroeger, juist hetzelfde, dat er een van de PvdA dan tegenover zo een liberale zit. En die was ook, oh, maar wij willen de kleine man, ze plagen met de kleine man, die liberale. En als ik liberale zeg, dan zeg ik niet even anders alleen, het is natuurlijk ook de NVA. Ah, maar. Wat een misere. Ja, ik heb daar wel mee gelachen. Het was eigenlijk om te horen, om te huilen. Maar dan heb ik mijn belletjes hier. Hier. Allee, het zijn eigenlijk allemaal ijzeren ringetjes. Doe dat? Heb ik in Portugal gekocht. En dan ben ik hier nou wel gelukkig aan, hè? Ja. Gelukkig. Wat is dat gelukkig zijn, hè?

heb ik gedaan om ermee te stoppen. En heb ik jullie nu wel wijzer gemaakt? Ik denk het wel, hè? Ik heb wel dat gevoel dat ik niet genoeg... Dat ik niet genoeg doe, snap je? Maar dat is eigenlijk een goed gevoel. Want dan ligt de lat altijd hoog in en hoog. Verstaan? Als je tevreden bent met wat je doet en je verandert niks en je doet niks extra. Nou, dat is ook niet echt goed dan, hè? Verstaan? Nee, ik wil altijd meer en verder gaan. En ik vind dat, pas op, en dan kon ik Radio Centraal een beetje bekritiseren. Maar ik vind dat er op Centraal veel te weinig, ja, onze ziel wordt blootgelegd. En met onze ziel bedoel ik dan onze politieke overtuiging. Want zouden wij niet op Centraal allemaal links of progressieve mensen moeten zijn? Ja, onafhankelijk tot de mens, niet gebonden aan een partij of zo. Maar we hebben toch allemaal een mening. En die mening zou toch allemaal serieus naar links moeten overhellen. Niet waar? Ook voor de luisteraars. Als jullie een andere mening zijn toegedaan, gelieve dan direct de radio af te zetten en door een of ander gesubsidieerd commercieel radiostation te luisteren. En dan krijg je al reclameboodschappen in alle strot. Doe maar dan moeten we niet naar Centraal. Dus, snap je? Maar ik vind dat er op Centraal, ja. Allee, ja. Je kunt eigenlijk perfect als NVA'er een programma maken op Centraal. Als je met een concept afkomt, de goede muziek. Je gaat niet gelijk ik, een duidingsprogramma verstaan. Je brengt geen duidingsprogramma, maar puur louter amusement, muziek, hè? Niks mis mee. Als je dat doet, en je dat goed programma, je speelt goede muziek en dat onderbouwt, en ja, je brengt dat goed, interessant, dan kun je perfect als liberale frontnationalist kun je een programma maken op Centraal. En dat zou niet mogen kunnen, vind ik, hè? Ik vind dat, hè? Ja. Maar ja. Ik zit aan het nadenken, hè. Pas op, in dat kopje niet boven. Pas op, dat is constant, hè. Constant. Is dat in de weer? En is dat bezig? En hoe kan ik dat nog een beetje wat fine-tunen, snap je? Nog wat beter dit en beter dat. En ik heb al ideeën. Ik heb het al neergeschreven, hè. Alles, nou, ik schrijf dat op dan, hè. Dat vind ik in de toekomst toch maar een programma. Iets meer, Allee, het is al een informatieprogramma, hè. Je hebt natuurlijk de redactie en nog andere programma's, verschillende programma's, die informatie brengen, die nieuws brengen, die duiding brengen, waaronder dat van mij dus. Amai, dan moet ik dus eens een beetje drinken. Water van Parijs, dat is lekker. Gewoon mineraalwater. Precies een Engelsje dat op het top pist. Maar ik wil toch meer naar de toekomst toe. Meer, ja. Want het is nodig, hè. We komen terug in dezelfde toestand gelijk 100 jaar geleden. Hè? Overal in Europa. De rechts, dat rukt maar op. Het is alleen hier in Vlaanderen ook. En in Duitsland ook al, in Duitsland ook. Als ze er een aardige schrik van, hè. Van het fascisme, dan komen ze gewoon terug op straat, hè. En je ziet dat ook onder de mensen, hè. Ze worden agressiever en arroganter. Niet alleen politiek, is gelijk die, hoe heet dat nou weer al? Peter de Rover, Els van Doesburg, ja. Niet alleen de die hoe dat de arrogantie vanaf afloopt, dat is gelijk een stroopwafel, waar dat de stroop niet van binnen in de wafel zit, maar langs de boten, en die net lang in de zon gelegen, en die stroop die drupt eraf langs alle kanten, en wel wat die mannen van de NVA, dat extreem rechts, krapul, moet ik dat noemen, dat ik in alle zak zit en ik zit geld te stelen. Dat is ik een dief, moet ik niet reclameren, hè? Wat jullie gaan tegen mij zeggen. Maar als ik stel, dan ben ik een dief, punt. En dan zeg je, ja, dat is krapul, daar moeten niet over discussiëren, dat is krapul. En de socialisten van Verrood, die doen er dat gewoon eens met mij, hoor. Als je bij een ontslot verstaan. Ja, maar ik wil meer, ja. En dat is voor jullie dat ik dat overal duidelijk heb. Ik doe dat voor jullie. Maar ja, we volgen een keer meer, oké? Dan zal ik misschien mijn plannen al een beetje meer vorm gegeven hebben.
En dan zal ik misschien ook al dat werkelijk. Amai, dat zijn die noten.

altijd te verbeteren, hè? Kan geen kwaad, hè? Maar het is nog een work in progress. Hier in mijn kopje, hè? De volle tijd, 24 uur op 24. Om te denken, ontplannen, en kan dat zo doen. En daar misschien meer zicht en dat en tje. Oh, amai, amai. Maar of is wat? Het is tijd om een stilletje zo af te ronden. En dat kon ik dan ook doen. Ah, ja. Dus, ik zou zo wel zeggen. Liefste luisteraars van de Radio Centraal, liefste fans van mijn programma. Ik hoop dat u er toch iets hebt op gehad. En dat was het dan weer al, hè. Zo deze keer, binnen 2 weken terug, zelfde tijd, zelfde plaats, op Radio Centraal. Dupont een voet en uit. En ja, ik ben meneer Dupont. Maar dat wist u al, denk ik. Ik heb een sterk vermoeden dat je dat al wel wist. Allee, tot de volgende keer. Amuseer wel, lief zijn ze elkaar. En genieten van het leven. Oh my, oh my.

5 uur, 106.7. U luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u luisteren naar The Lord, de Stage of Lord en Lady Hash. Maar vandaag geen gewone aflevering van de Stage, dus geen striptrip of ook geen waarborg. Wel een saluut aan The Jane, de Sweet Jane Warimpel, eenieders moeder. Didn't you ever think when

0: Een hele goede avond. Het is weer 6 uur op Radio Centraal 106.7 FM. Uw DAB-speler en online natuurlijk en op de app. Normaal gezien na Bygone Days, maar die waren er vandaag niet. Maar het is weer tijd voor Valhalla op Radio Centraal.
1: Wordt zwaar. Goedenavond. Hey, de camera. On joue improvisation. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On verra quoi.

0: Ze stelden zichzelf aan u voor de rond Rudy Trouvé en Stef-Camille Carlens opgebouwde improvisatieformatie Aheet Camera. U hoorde Close to the Edge uit live in Arcy-Duc, verleden jaar bij Starman Records verschenen. Daarmee is het omgezet voor wat u vanavond in deze Walhalla kan verwachten. Voor het materiaal dat u tot 20 uur zal horen, ging snollen op de website Bandcamp ten einde relatief recente experimentele muziek te vinden. Dat is me aardig gelukt en naar het einde van dit programma draai ik ook nog muziek van enkele oude bekenden die ik op mijn zoektocht ben tegengekomen. James Ilkenfritz en Anagram Ensemble leverden verleden jaar The Travel Agency Is On Fire af, met bijdrage van dichteres Anne Waldman en muzikant Thurston Moore, bekend van Sonic Youth, die fragmenten uit teksten van William Burroughs voordroegen. Het is de tweede grote studiocompositie van bassist en componist James Ilkenfritz, die in het teken staat van het werk van de experimentele 20e eeuwse schrijver. Dit album verscheen op 25 september 2026 bij het Amerikaanse label Infrequent Seams, als een in beperkte oplage uitgebrachte, met de hand samengestelde boxset van 4 cd's. Uit The Travel Agency Is On Fire draai ik Vampire Lips.
1: Came such a one trailing vines from a remote dreamy land, so I haunted the city suitcases all open on the desolate markets, mourning with women of dead flesh. A man sang of burning scrolls and quarter of vacant lots and rubbish. Windy city outskirts smell of vacant wish, and the starter ragged pants to the ankle, forgotten shadows.

De Canadese trompetist en componist Sarah Bell Reid werkte over een periode van meer dan 5 jaar via een intensief samenwerkingsproces met een ensemble van improvisatoren, multi-instrumentalisten en componisten aan de elektroakoestische opera Time's Undoing and Progress, opgebouwd in elektroakoestische collages. Verschillende instrumenten, waaronder trompet, kwartoensbugel, contrabasfluit, zingende zaag, daxofoon, zoek dat maar eens op, percussie van schroot, werden bewerkt met modulaire synthesizers en interactieve elektronica. Je hoorde de compositie Forecasting. In januari 2024 werkte eveneens de trompetist en maar ook zanger Jacob Wick in de Pedro y el Lobo, Peter en Wolf natuurlijk, studio in Mexico City, met gereputeerde muzikanten uit die regio aan de opvolger van zijn Standards album van 2022. Op die opvolger, Something in Your Eyes, gaat Wick verder in exploratie van de jazz- en popstandards die hij zich herinnert van zijn jeugd. De muziek is een mengeling van experimentele jazz en modern klassiek. Dit is wat Jacob Wick van de Billie Holiday klassieker You Go To My Head maakte.

Op het album Alleen E neemt Mikaela Tucherova, een in Kopenhagen gevestigde saxofoniste van Slovaakse afkomst, kleine details zoals het allerkleinste schaafgeluiden en zachtste luchtige neuriende klanken en vervormt deze tot uitgestrekte collageachtige webben die nauwelijks nog doen denken aan het instrument in zijn oorspronkelijke staat. Ik draaide voor u het korte Jude, You Are Like New Zealand. Het album Four Guitars Live werd door Bill Orchard Guitar Quartet uitgebracht op 22 maart 2024. Opgenomen tijdens het Guess Who Festival in de Jacobkerk, Utrecht, bevat het een reeks gitaarcomposities met ruimte voor persoonlijke improvisaties. De gitaren werden besteld door Bill Orchard, Wendy Eisenberg, Eva Mendoza en Shane Parrish. Dit is Out of the Corner of the Eye.

Gitarist, componist Nick Milevoj uit Philadelphia, Pennsylvania, leider van onder meer Desertion Trio en Grassy Sound, had tijdens opname in de studio het idee voor een meditatieve plaat in de richting van Daniel Lanois, Brian Eno en Robert Fripp. De composities op het album Moon Pulses werden in 6 stukken gegoten die de namen Moon Pulses 1 to 6 meekregen. Milevoj speelde alles op 1 enkele gitaar, met uitzondering van een enkel pedal steel stukje aan het einde van Moon Pulses 6, het nummer dat u net hoorde. Volgende stuk muziek dat ik heb klaarstaan komt uit Buenos Aires, Argentinië via de Verenigde Staten. Almen Laprida experimenteert met de tromba marina en dat is een tweesnaar instrument met wortels in middeleeuws Europa, waarvan de snaren met een strijkstok worden bespeeld. Ik citeer Bandcamp. Sinds haar verhuizing naar de VS heeft Laprida een kenmerkende methodische improvisatiestijl voor de tromba marina ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van versterking en subtiel elektronische bewerking om de texturale mogelijkheden van het instrument te vergroten. Pitch Dark en Trembling bouwt voort op die werkwijze. Het album, dat in juni 2023 live werd opgenomen aan Bard College, legt een cruciaal moment vast in een voortdurende verkenning van lage frequenties en trillingsverschijnselen. Einde citaat. Ik draai a sick event.

landing field, so whenever you carry on, I can do it.

Het album Normal Sounds van de Amerikaanse componiste Lea Cole is opgebouwd rond veldopnames van door mensen geproduceerde niet-muzikale geluiden. Het gezoem van een koelkast, piepjes in een supermarkt en klaxons bijvoorbeeld, muziek concreet als het ware. Aangevuld door cello en synthesizers en enkele opmerkelijke bijdragen van blazers K. Baird en Patrick Shiroishi, brengt Cole de schoonheid naar voren in de banale geluiden van de wereld. Je hoorde het nummer Plain. Luister naar Radio Centraal 106.7 op uw DAB-speler, de radio-app en online via de website. Bedankt daarvoor trouwens. Het programma Walhalla loopt nog tot 20 uur met experimentele muziek. Een clear story, oftewel een lichtbeuk, etymologisch gezien een helder of licht niveau of verdieping, is een bovenste gedeelte van een muur, meestal in een kerk dat door ramen wordt doorbroken. Het is ook de titel van een album van de Duitse gitarist Jules Reidy, die hij dit jaar opnam in New York en Melbourne en gedeeltelijk ontwikkelde tijdens het muziekresidentie bij Pioneer Works in New York. Het album bestaat uit twee delen. Het bijna 18 minuten durende Shadow Symmetric, een strijkkwartet dat in opdracht van het famade Jack Quartet is geschreven, als onderdeel van hun Jack Studio programma. En de in vijf delen opgedeelde compositie Clear Story Windows. En daarvan is dit het vijfde deel.

Je hoort Years of Dreams door de Franse in Brooklyn verblijvende elektronische componiste Leila Bordreuil. Het staat op het album 1991 Summer Huntington Carriage Fire. De klarinet werd bespeeld door Jesse Hepworth. De Franse fluitiste Delphine Jousset experimenteert met stem- en elektronische geluiden als begeleiding en vervorming van de klanken die ze uit haar dwarsfluit haalt. Dat is op het meest extreme in het titelnummer Calamity van het op 23 september op Bandcamp verschenen album. Ik koos echter voor het slotnummer, haar bewerking van de Charles Mingus klassieker Goodbye Pork Pie Hut.

Je hoorde het meest extreme nummer uit deze uitzending. De Deense tromboniste Maria Bertel was dat en zij gebruikt versterking als vergrootglas op het album Monophonic, uitgebracht door het New Yorkse Relative Pitch Records. En daaruit hoorde u Cognitive Dissonance. Het gaat er heel wat rustiger aan toe op de track die ik ga draaien van het in Berlijn gevestigde duo Andrea Belfi en Jules Reidy, de gitarist die we er straks al gehoord hebben. Op hun in 2024 uitgebrachte album Dessu Open Alto Up, wat de talenknobbels onder u weten gewoonweg het woord boven in vier talen is, staan vier composities met elk een van die vier woorden als titel. De muziek werd opgenomen tijdens een residentie in de geluidsstudio van Kallis in Berlijn, een kunstinstelling gevestigd in de 19e eeuwse machinefabriek. De percussie van Andrea Belfi's drums baant zich een weg door de door Jules Reidy verspreide nevel van gitaar en elektronica. Ik draai de compositie Oben.

Het Duitse duo Andrea Belfi en Jules Reidy met Oben. Zoals reeds aangekondigd in het begin van deze uitzending ben ik op Bandcamp tijdens het zoeken naar experimentele muziek ook enkele oude bekenden tegengekomen. Zo staat bijvoorbeeld het legendarische in 1969 uitgebrachte album Trout Mask Replica van Captain Beefheart en his Magic Band op de site. Ik kon het niet laten om van de gelegenheid gebruik te maken om uit dat meesterwerk nog eens iets te draaien. We luisteren naar When Big John Sets Up.

De door de multi-instrumentalist Yoshimi O aangevoerde Japanse formatie OOIOO was dat met het nummer The Horizon. En dat staat op de in april van dit jaar uitgekomen split-EP The Horizon Spirals, The Horizon Viral van OOIOO. Dus met de drum- en bassduo Lightning Bolt uit Providence, Rhode Island. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van dit programma. Dat wil zeggen dat ik nog één nummer heb klaarstaan en dat hoort toe aan de Duitse groep Can. De krautrockformatie is dit jaar van hen is dit jaar live in Arles 1975 verschenen, het zevende album in de reeks live registraties van de groep. Het optreden, een lange improvisatie voor het album, netjes in 6 stukken opgedeeld, vond plaats in het Romeinse Theater Antiek in Arles. Ik draai Arles 75 1.

Ik kan het helaas niet helemaal draaien. Walhalla zit er weer op. In programma 245 breng ik het jaarlijkse Halloween-programma met traditiegetrouw muziek uit diverse soundtracks. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Wartaal.

Goedenavond, lieve luisteraars. Luister naar Wartaal 106.7 Radio Centraal. Vandaag zijn we zondag 11 oktober 2026. We sluiten af met Walhalla en we starten met Wartaal. We gaan er stevig in vliegen vanavond. Hier is Blowdry van No Trend.

0: interessante textuur nu. Met hier af te halen.
1: Ja.
0: Zo bijna
1: kippenvelachtig.
0: Ja, zo kippenvelachtig.
1: Ja.
2: Er komt eigenlijk een soort dikke laag van boven erop, die er wat rubberachtig uitziet.
0: Dus daarmee dat ik hem ook aan het opschalen ben naar grotere en grotere oppervlakte, want die gaat eigenlijk alleen die oppervlakte vullen. Ik vind, als je het, je zult als ze biedt zien, als we die hebben afgespoeld, dan lijkt dat eigenlijk heel hard op gewoon menselijk vel. Dat is heel vies. Dat is echt heel vies. Maar als het droogt, krijgt het dus wat die donker, okergele, bruine, leerachtige kleur. Wat uiteindelijk ook fel is, dus.
1: Ook fel, ja.
0: Ja, leer is fel, dus. Dat is niet zo gek.
1: Dat is waar, eigenlijk.
3: Een droom in voor een betere mode-industrie die ecologisch is?
0: Dat heeft er altijd in gezeten en ik vind dat ook... Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, want ik werk eigenlijk heel veel met synthetische stoffen. Ik werk heel veel met tulle, omdat ik dat gewoon een heel fijn materiaal vind, omdat dat zoveel volume geeft. En daar wou ik eigenlijk een beetje van afstappen. Dat gaat mij nu nog niet lukken. Maar ja, ik hoop eigenlijk... Idealiter, als het echt kon, dat gaat nu onmogelijk zijn om dat op een jaar klaar te krijgen. Maar zou ik dat helemaal biologisch afbreekbaar hebben willen maken? Maar bijvoorbeeld een katoen of zo, op zich is ook biologisch afbreekbaar. Maar nu gaat er ook gewoon nog ander materiaal tussen zitten.
1: En het is allemaal zo een klein beetje... Het heeft ook allemaal zoiets een beetje vies.
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Yeah.
0: Dat is keihard de bedoeling. Het zou niet iets van mij kunnen zijn, moest er geen... eerie kantje aan zitten. Dit jaar zou het de bedoeling zijn dat echt... iets heel mooi wordt met bloemen en weet ik veel wat. Maar er moet anderzijds ook wel echt verwelken en verderf. En ja, de...
1: Ontbinding.
0: De ontbinding moet erin zitten.
1: Ja.
0: Exact. En die ga ik nu buiten laten drogen. Ik ga waarschijnlijk wat trager gaan.
1: Omdat het kouder is.
0: Omdat het koud is en omdat het vocht is.
1: En gewoon op een droogrek of hoe?
0: Nee. Wilt jij misschien even de deur voor mij openen?
1: Dat wil ik doen.
0: Dan moet ik mijn handschoenen niet uitdoen. Het zou kunnen dat die vast is. Ja.
1: Dat is goed.
0: Dus ik ga die gewoon hier opleggen, daarmee dat ik dat er juist aan het kassen was. En nu moet ik daar elke dag op komen checken. Dan moet die elke dag even gemasseerd worden, zo. Echt gewoon wrijven, zodat die niet... helemaal opkrult.
1: Dan blijft hij mooi plat.
0: Dan blijft hij mooi plat en dan droogt hij als echt een goed vel dat ik kan gebruiken om mee te stikken. En nu moet ik die even afdekken en dan kan ik de andere gezellig gaan verwerken.
1: Oké.
4: De scoby is geoogst en ligt te drogen op een schaal op het terras. Ik werp een laatste blik op alle groeiende en levende experimenten in het atelier. Ik kan al niet wachten op de modeshow. Het tweede stuk, de tweede reportage waar we vandaag aan gaan luisteren, is van Koen. Dag Koen.
5: Hallo.
4: Koen, de opdracht die je meekreeg, of de suggestieopdracht, was kunstenaar in zijn atelier. Wist jij toen onmiddellijk, ja, ik ga voor deze mensen, of hoe ben je daar mee aan de slag gegaan?
5: Ja, het was toch wel, de keuze voor iets te doen rond de muziekwinkel Sugar Pie was toch wel een van de dingen die ik echt wel graag wilde doen. Het zijn ook wel kunstenaars, hè. Jan Weijgers is lang actief geweest als muzikant. Die daarna die platenwinkel heeft geopend. Ik persoonlijk vind muziek dan wel de belangrijkste kunstvorm. Hè. Dat lijkt... Dat is denk ik heel gewaagd om zoiets te zeggen, maar voor mezelf is dat wel zo.
4: Ja, je bent sowieso een grote muziekliefhebber.
5: Ja, muziek is echt alomtegenwoordig altijd eigenlijk, ja.
6: Oké, okay. Wat vond jij de grootste uitdaging? Want dit was het eerste werk dat je hebt gemaakt.
5: Uh-huh.
6: Wat was de grootste uitdaging in dat maakproces?
5: Goh, toch wel het technische, denk ik. Het opnemen niet zozeer, maar wel het monteren.
6: Oké. Okay. Goed, dan gaan we luisteren naar het resultaat. Dit is Sugar Pie.
7: Live and direct.

0: Hey, ik ben Koen en ik sta dus voor Sugar Pie. Dat is een muziekwinkel recht in het hart van Antwerpen. Ik ga daar vandaag eigenaars Jan en Hans interviewen. Maar als ik eerst eens naar het uitstalraam kijk, dan zie ik platenhoezen hangen met bekende namen zoals Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Maar ook veel mysterieuzere, zoals Okinawa Pops en Cult Sounds. Ben eens benieuwd of het binnen ook zo plezant is. Ik was hier vorige week vrijdag in jullie platenzaak. En toen was het hier echt heel leuk. Hè? Hier ging echt een hele leuke sfeer. Is dat een beetje zoals het er altijd aan toe gaat?
1: De beste dagen, ja, dat is natuurlijk vrijdag, zaterdag. En zondag is een hele leuke dag.
0: Waarom?
1: Dat is geen full-time dag. Dan is alles al verwerkt, zal ik zeggen. Dan gaat het er ietsje relaxer aan toe. Dan is er niet die stress van, er staan hier 10 dozen. Dat moet allemaal nog verwerkt worden. Alles moet geprijsd worden. Klantenorders moeten eruit gefilterd worden. Ja, dat is iets gemoedelijker dan.
0: Het wordt me duidelijk. Een muziekwinkel runnen, dat is werken. Want al die platen, die vragen zorg en aandacht. Maar waarom in godsnaam zou je nu naar die grote, onhandige dingen luisteren, terwijl je zowat alle muziek ter wereld kan streamen?

0: vinyl klinkt gewoon veel beter. Nee, dat is zo cliché. Hè? Vinyl klinkt beter. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. Het klinkt in ieder geval warmer. CD's kunnen ook heel goed klinken als je een goede CD-speler hebt. Hetzelfde voor vinylplaten. Maar waarom? Het is niet alleen naar dat luisteren op, hè, maar het is ook de handeling. Je doet een beetje moeite. Je hebt een klein kunstwerkje in je pollen. Klinkt ook heel cliché, maar het is wel zo. Hoes speelt ook een rol. Liner notes. Voor de iets oudere kinderen onder ons is dat wat makkelijker leesbaar. Die letters zijn wat groter dan op een cd'ken of zoiets. Spotify is iets vluchtig, iets dat verdwijnt. Iets dat kan gevangen worden, dat ergens, weet ik veel waar, in een cloud zweeft. Onpersoonlijk ook, vind ik. Je gaat dat niet snel met iemand delen. Je krijgt iemand op bezoek. Je kunt zeggen, hey, ik ga nu deze plaat eens laten horen. Je geeft die hoes aan uw bezoeker in zijn handen of zo. En die kan dat bekijken. Je kunt er samen wat over leuteren. Dat is veel, veel fijner.
1: Die ene van Ahmad Jamal Trio.
2: Ja.
1: Heb je die ook al eens liggen?
2: Dat is niet meer te krijgen.
1: Nee?
2: Ik kan even dubbel checken.
1: Dat is goed.
2: Dat is al even, hè, dat dat niet meer... Dat was een heel schone versie ook van, wat ik daar die schone versies van zijn. Ik denk dat ik echt...
1: Kun je niet ooit eens hier aan de kast had meegenomen, maar ik aan het juist niet toe kwam, budget zet en die teruglegt. Maar
2: dan moet je elke volk tegen mij zeggen, daar zitten we aan de kant.
0: We kennen ondertussen ons klanten, dus we weten wat we aan welke persoon moeten aanraden. Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld nu een nieuwe tortoise aanraden, maar het schijnt dat je hem al besteld hebt.

0: En op Jan en Hans, rijk met favoriete muziek, liggen nu...
1: 3 nieuwe jazz reissues op een nieuw label. Time Traveler.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Dat is nu vorige week binnen. Dat is fantastisch. De nieuwe Sven Wunder is fantastisch.
2: Heel, heel goed.
1: We hebben de Maxi van Tortoise. En dus we hopen dat de nieuwe fantastisch gaat zijn. En waarschijnlijk gaat dat ook te gek zijn.

0: Als ik in de winkel rondloop, zie ik natuurlijk ook de posters van John Coltrane en horrorfilm De Blob. Maar het zijn vooral de bakken, massa's bakken, vol met platen, heel veel platen, die mijn aandacht trekken. En daarbij valt het op dat die muziek vaak geordend is per platenmaatschappij. Namen zoals Habibi Funk, Mississippi Records, Black Truffle springen er bij het oog. Maar waarom verkopen Hans en Jan nu het vinyl van het ene label niet en van het andere dan weer wel?
1: We moeten het in de eerste plaats ook zelf goed vinden, er volledig zelf kunnen achterstaan. Dat wil niet zeggen dat alle releases op die labels dat wij best oké vinden, allemaal goed zijn van A tot Z. Dat kan ook niet. Hè? Mm-hmm. Of dat dat volledig uw dada is. Nee. Je moet ook aan uw klanten denken. Maar wij zijn ook niet de mainstream winkel. We willen ook dat soort labels supporten, aanbieden, waar dat we voeling mee hebben. Hè. We moeten het zelf kunnen voelen en dan kunnen wij het ook uitademen naar onze klanten toe.
2: Ja, en wij vinden het ook plezant van nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe muziek te ontdekken. Meestal is het dan kleine labeltjes dat nog niemand niet kent. En van, oh, maar je moet deze toch ook eens checken. Van, ah, je vindt dat goed, dan moet je thuis checken. Dat is fantastisch. Kleine oplages, weet ik veel. Voor het moment labels dat ik op de voet volg. Oh, dat...
3: Baathof, ja?
2: Baathof, ja. Eigenlijk Baathof. Dat volg ik wel wat op de voet en daar hebben ook heel veel mensen voor warm gekregen. Dat gaan we volgens mij ook niet in andere winkels in Antwerpen vinden.
1: Forager is een tof label, gespecialiseerd in fijne compilaties van zo AOR, softrock, yachtrock releases.
2: One-hit wonders die dat geen one-hit wonders zijn eigenlijk. Mensen die ooit een liedje hebben gemaakt. Ja. Nooit een hit geweest, nooit iets. Obscure mooie muziek. En dingen ook, Hans, Sam Records.

0: fantastisch jazzlabel brengt allemaal bijna opnames die in een tijd in Parijs gemaakt zijn. Terug beschikbaar, of voor de eerste keer beschikbaar. Met veel aandacht voor kwaliteit. De beste perserij te kiezen om hun plaat op de markt te brengen. Prachtig artwork. Tip-on sleeves, flip-back sleeves, noem maar op. Echt super.
1: Natuurlijk moeten ze een boterham daarmee verdienen. Maar één ding staat vast. Voor dit tweetal is liefde voor muziek altijd belangrijker dan winstbejag.
0: We zijn zelf ook twee enthousiastelingen wat dat muziek betreft. We zijn zelf twee verzamelaars, liefhebbers, noem maar op. Ja, dat is fantastisch om dat te delen met mensen die een beetje gelijkgestemd zijn en die ook dat stapje verder willen gaan en mee op diezelfde boot durven stappen en mee die richting uitvaren.
1: Goed, dan dank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. En,
0: graag gedaan,
1: Nog veel mooie platen verkopen. Hè?
0: Fantastisch, dat gaat zeker lukken. Dank je.

0: Aan het einde van elk radiojaar, als je les volgt, dan mag je een vrije opdracht doen. En Jitte, vorig jaar heb jij gekozen om een hoorspel te maken. Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Ik heb die keuze gemaakt omdat ik deze opleiding radio en podcast maken ben beginnen volgen, omdat ik heel graag een hoorspel wilde maken. Dus ik dacht, kom aan, daar gaan we voor.
0: Yes. En dan ben je op zoek gegaan naar een verhaal?
1: Ja, in mijn achterhoofd, Er was weer Roodkapje al eens een keer gelezen. Dat had mij geraakt, het onderwerp, de speelsheid. Dus dan was de keuze snel gemaakt.
0: Oké. Als je daar nu op terugkijkt, we zijn ondertussen meer dan een jaar verder. Hoe was die ervaring van de eerste keer een hoorspel maken?
1: Heel leuk. En omdat het boek eigenlijk zo leuk geschreven was en de onderwerpen voor de doelpubliek, jongeren en kinderen, eigenlijk zo dichtbij lagen, sta ik er nog altijd achter en zou ik dat terug opnieuw doen. En waarschijnlijk met meer kennis en dus anders. Maar ik kijk er nog altijd heel warm op terug.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar Er was weer Roodkapje, gemaakt door Jitte Smets en geschreven door
1: Astrid van der Schuren.
0: Voilà.
2: Er was eens. Zo, lieve luisteraars, beginnen de meeste sprookjes. Er gebeurt dan van alles en ze leefden nog lang en gelukkig. Althans, dat wordt ons aan het eind van menig sprookje verteld. Maar wat als het verhaal nog niet is afgelopen? Hoe zou het dan verder gaan met ons favoriete sprookjesfiguur? Wel, ik vroeg mij af hoe het nu eigenlijk verder gaat met Roodkapje. Jullie kennen Roodkapje wel. Dat meisje met haar rode jasje, gekregen van haar oma. Ze was er dol op en ze droeg het altijd. En daarom werd het meisje door iedereen Roodkapje genoemd. Op een dag moest ons Roodkapje door het bos, want ze woonde aan de rand van een bos, naar haar zieke oma toe met een mandje vol lekkers. En in het bos kwam ze de wolf tegen en die wolf wilde een spel met haar spelen, namelijk wie als eerste bij het huisje van grootmoeder was. En omdat de wolf het bos door en door in de wond, de wolf kwam die als eerste bij het huisje van grootmoe aan, slokte oma in één keer op, deed haar nachtpom aan en kroop in haar bed. En toen Roodkapje een beetje later naast het ziektebed van oma stond en zich luidop afvroeg waarom oma plots zo'n grote mond gekregen had, antwoordde de wolf om je beter te kunnen opeten en slokte ook Roodkapje in één keer op. Hij viel door die zware maaltijd in een diepe slaap. Een beetje verderop hoorde de jager het vreemde, haardige snurk in het huisje van oma, snelde er naartoe en zag daar de wolf met een dikke buik. Hij sneed die buik open, waarna oma en Roodkapje er heel huis uitsprongen. In sprookjes kan dat. Ze stopte de buik van de wolf vol met stenen en maaide die voorzichtig dicht. En toen de wolf een beetje later wakker werd, had hij hele harde dorst. Ja, droge stenen, dat is behoorlijk droge kost. Dus hij waggelde naar het meertje, boog voorover om te drinken. En niemand heeft die wolf daarna ooit nog teruggezien. Alhoewel, in het Waasland is hij wel eens gesignaleerd. Maar dat kan natuurlijk een fabeltje zijn. Maar was ons verhaal van Roodkapje daarmee afgerond? Was de wolf wel echt verdronken? En huppelde Roodkapje nog steeds in haar rode jasje vrolijk rond? Dat vertel ik jullie in deel 2 van Roodkapje. Want er was weer Roodkapje. En Roodkapje had zich voorgenomen geen dier meer te vertrouwen. En ze wilde ook geen spel meer spelen of mandjes met lekkers naar haar oma door het bos heen sjouwen. Nooit nog zou ze huppelen door bos, beek en bron en ze geloofde voor geen meter oma's in een nachtjapon. En dus bleef Roodkapje thuis, het rode jasje aan de haak. Als een aardappeltje zat zij in de zetel en ze at ijs in elke smaak. Mama was ten einde raad. En oma die miste haar lieve snoet. Maar Roodkapje verzette geen been. Die zorgde niet voor zichzelf. Die verving zelfs niet haar ondergoed.
3: Io, grazie.
2: Maar op een dag kwam er een briefje, speciaal gericht aan haar. Van wie? Want ze had helemaal geen vriendjes, dus ja, dat was een beetje raar. Oma heeft je nodig. Je moet snel naar haar toe. Ze heeft geen eten meer in huis en ze is voortdurend moe. Dus moest Roodkapje wel op stap, met een mandje vol en een hartje klein, door het donkere enge woud. Ze deed echt heel hard haar best om flink te zijn. En met innie-minnie-nazenstapjes sloop Roodkapje over het pad. Tot ze iets vlijmscherps voelde prikken in haar teen. Wat was dat? Een domme kippenkoeienziekte? Oh, met een baard die heel erg prikte? Hallo? Zo riep heel hard een egeltje echt. Piep, klein. Die wou haar wel beschermen en dat vond Roodkapje reuze fijn. Zo gingen ze samen verder op weg naar oma's huis. Tot ze boehoe geroep hoorden. Oh, dat klonk helemaal niet pluis. Een spook met een vreemde griep? Of een spook dat windje slaat? Een spook met grootheidswaanzin? Of een spook vol kattenkwaad? Zo klonk het boven in de boom. Ja, daar zat een uil. En die wilde hen de weg wel tonen voor wat gezelligheid in ruil. En zo gingen ze samen verder. Drie vriendjes bij elkaar. Tot ze een grote schaduw zagen. Wachtte daar het groot gevaar? Een boze reus met reuzenhonger? Of een nijlpaard dat de weg kwijt is? Een totempaal vol enge monsters of een bruine beer met parodontitis, dat is een ontsteking van het tandvlees. Dat is echt geen lachertje. Leek een klein pluizig konijn. Dat groot leek in het maanlicht, maar dat vooral heel graag een vriendje wilde zijn. En zo gingen ze samen verder door bos en beek en bron. Roodkapje voelde zich nu veel sterker dan toen ze aan haar pad begon. Onderweg had ze verteld over hoe bang ze wel niet was. Ze had haar haartje kunnen luchten en ze hadden geknuffeld in het gras. En dat was niet makkelijk, want een egeltje, weet je wel? Maar dan hoorde ze verderop iets of iemand grommen. De boze bolle die leefde nog voor... Dory? In slechts één seconde tijd zette het egeltje zijn stekels op, knaagde het konijn aan wolvenenkels en pikte de uil haren uit zijn kop. Maar Roodkapje riep plots stop, stop, stop, want ze hoorden een vreemd geluid. Ze hoorden gesnik, gesnotter, gejank, gekreun en gesnuit. De wolf, die ooit zo boos was, die leek nu bang en klein. Hij zat te bibberen en te beven voor een egel, een uil en een konijn. Want die ene maaltijd die bleek hem fout, zo vertelde hij bedeesd. Van al dat mensenvlees, of waren het de stenen, was hij bovendien erg ziek geweest. En daarom had de wolf zich voorgenomen geen mens of dier meer op te slokken. Hij was nu vegetariër en hij at alleen nog groentebrokken. Dus gingen ze samen verder. Het werd al bijna nacht. Dat zelfs wolven wel eens bang waren, dat had Roodkapje niet verwacht. En bij het huisje aangekomen hoorden ze luide muziek. Wat was daar gaande bij die oma?

het kapje, die raakte weer in paniek. Een oma met een hoorprobleem, of een oma met boeven op bezoek, of een oma met stevige knaldrang. Een oma zo zot als een pannenkoek. Roodkapje klopte zachtjes aan. En toen? Nog eens met veel meer drama. Tot oma de voordeur opendeed. In een knalgele pyjama. En er hingen slingers op in het huis. Er stond popcorn op het vuur. Er waren ijsjes, chips, snoep, zoet, zoeter, superzuur. En voor iedereen een nachtjapon in vol gaatjes. Konijn zijn staartje bloot. En die van uil en wolf pimpelpaars. En die van ons roodkapje. Rozerood. Oma had een list bedacht. Zij had die brief geschreven. Want zij wilde Roodkapje een duwtje geven. Een avontuur laten beleven. En plots ging er een lampje aan. Roodkapje wist nu heel beslist hoe het leven in elkaar zat. En wat ze had gemist. Iedereen heeft vrienden nodig. Iedereen heeft nood aan hulp. Voor een lief gebaar. Voor troost, daarvoor moet je uit je stulp. Want wanneer je altijd bang bent van wat nog komen moet, gebeurt er helemaal niets. Niets slechts, maar ook niets goeds. En natuurlijk leefde Roodkapje lang en meestal vrij gelukkig. Al was ze, net als iedereen, nog wel eens bang en soms behoorlijk nukkig.

0: Ja, de moraal van het verhaal is je angsten overwinnen. Hè? Dat het loont om uit je comfortzone te komen. Een heel belangrijke les die ik als kind ook graag had gehad, want ik merk als volwassene dat ook wel iets is waar dat ik zelf mee struggle, hè? Waar dat misschien ook wel te weinig over gepraat wordt. Iedereen, we zijn allemaal wel eens bang. Zelfs toen ik dit boek schreef, want ik wou lang een kinderboek schrijven, ik ben zelf journalist, ik schrijf veel. En ik dacht, ja, leuk, ik ga eens een kinderboek maken, maar ik ben mezelf toen ook wel tegengekomen. Het heeft eigenlijk een dubbele betekenis, hè, want het boek gaat erover uit je comfortzone komen, je angsten overwinnen. En dat heb ik zeker zelf ook gedaan met dit boek. Ik dacht, op een bepaald moment dacht ik, oei, ik kan dit helemaal niet. Een kinderboek maken. Het was moeilijker dan ik dacht. Een verhaal verzinnen. Ik ben zo gewoon om de verhalen van andere mensen neer te pennen. Maar zo zelf een verhaal verzinnen was echt wel iets apart. En ik ben heel blij dat ik die angst heb overwonnen. Dat ik uit die comfortzone ben gekomen. Dat ik dat heb afgemaakt. En dat ik trots ook ben op het resultaat. En ik denk dat ik dat met dat boek ook wil meegeven. Het loont om uit die comfortzone te komen. Ook al is dat heel gezellig en knus. En door succesverhalen te behalen, krijg je alleen maar meer zelfvertrouwen. En dat is wel een les die ik aan mijn eigen kinderen wil meegeven. En waarvan ik hoop dat ook andere kinderen en hun ouders veel aan hebben. Ja.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: En dat het een succesverhaal was, daar kan ik van meepraten, want ik heb heel hard van uw boek genoten.
0: Ah, oh, dat is dus... leuk.
1: Dank je wel, Astrid van der Schuur. Sammy Winters, die de mooie tekeningen van jouw boek maakte.
0: Absoluut. Het is zeker een duo job geweest. Ja.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft.

0: Dag Ann.
1: Dag Saar.
0: Jij hebt een documentaire gemaakt over een onderwerp dat we nog een beetje geheim houden. Maar het is iets dat heel belangrijk voor jouzelf is. Toch?
1: Jazeker. Ik vind het heel plezant. Het geeft mij heel veel mogelijkheden in dingen die ik niet kan doen tijdens mijn dagelijks leven. Dus ja, dat geeft ergens een heel superieur gevoel. Zo van, wauw, nu kan ik dat.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat maakt het zo prettig. Hè.
0: En het is dus ook wel een stuk persoonlijk over jou. Hè. We maken ook vaak stukken over andere mensen. We gaan andere mensen interviewen. Maar dit heeft ook echt voor jezelf een groot deel van jouw eigen leven. Hoe was het om dat persoonlijke erin te verwerken in jouw stuk?
1: Dat vond ik helemaal niet zo gemakkelijk. Omdat ik enerzijds, je wilt dat persoonlijke wel vertellen, maar anderzijds wilde dat ook heel goed doen. En in het overbrengen. En ik vond dat helemaal niet zo gemakkelijk. Enfin, het was een heel aparte ervaring om dat te mogen doen.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we de luisteraars niet langer in spanning houden. En dan gaan we luisteren naar jouw stuk.
2: Op uw plaatsen. Klaar. Start.
1: Als ik tegen jou zeg vreemdrennen, aan wat denk je dan?
3: Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met wielen.
4: Oh, wat?
5: Vreemdelingen.
1: Dat kent
3: je. Nee.
6: Nog nooit van gehoord. Ik zou vreemdrennen. Een soort loop?
7: Lopen met de rolstoel.
8: Ik ben aan het twijfelen of het een computerterm is of een sportterm.
9: Framing, ik denk dat dat een heel slechte manier is van omgaan met andere mensen. Frame running, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
10: Ik denk dat dat iets te maken heeft met lopen. En iets met een kadering of een kant.
8: Oei. Frame runnen.
11: Ik heb echt geen idee. Misschien op stelte lopen of zo.
12: Ik ben Ann, rolstoelgebruiker in het dagelijks leven en ik hou van framerunnen. Zoals je net hoorde, is framerunnen voor velen onbekend. Framerunnen komt van het Engelse woord frame running. Een frame runner is een loophulpmiddel waarmee mensen met een beperkte beenfunctie kunnen hardlopen. Het is een driewieler zonder pedalen met een borststeun. Tijdens de atletiekmeeting Memorial Marieke Vervoort in Lier kon ik een paar jaar geleden het frame runnen uitproberen. Ik vond frame runnen meteen plezant omdat ik niet zelfstandig en ver kan stappen met een ander hulpmiddel. In onze ontoegankelijke samenleving ervaar ik het niet kunnen stappen vaak als een groot gemis. Door de ondersteuning van de frame runner heb ik geen druk op mijn knieën en heupen, waardoor ik langer kan stappen. En wie weet, grenzen verleggen. Het geeft mij alleszins een goed gevoel. Nu rij ik, wanneer ik kan, 2 keer per week naar de atletiekpiste in Brasschaat om te trainen met trainer Stefan en of andere sporters. Ik geniet van het samen trainen met z'n allen en de leuke babbels tijdens het stappen samen met de ouders van jonge atleten. Daarnaast is het prettig om de evolutie van andere sporters te zien. Het is mijn doel om mijn conditie op te bouwen en een beperkte beenfunctie te behouden. Van het groepje van 5 framerunners ben ik de oudste, de enige vrouw en de enige die stapt en niet rent met de framerunner. Stefan heeft het framerunnen op de kaart gezet binnen de VZ2 Wapper, een sportvereniging in het Antwerpse voor G-sporten. Hij wilde dat Jarno, zijn zoon, en andere sportievelingen het framerunnen als sport konden uitoefenen. Hij kon hiervoor rekenen op de steun en de hulp van Paul, een vriend van hem. Paul is aanwezig bij de trainingen. VZW Wapper zorgde voor de loopfietsen. Voordien werd het loophulpmiddel enkel gebruikt voor revalidatie. Stefan mocht zeker niet ontbreken in deze podcast. Ik maakte een wandeling met hem om te vragen wat hij zo waardeert aan framerunnen. Stefan, wat houdt framerunnen precies in?
5: Framerunning, dat is eigenlijk een atletiek onderdeel voor de G-sporters. En dankzij een framerunner kunnen de G-sporters zelfstandig aan de sport doen.
12: In principe zouden die dan kunnen meelopen met de lopers.
5: Ja, ja. Dat is eigenlijk het mooie ervan eigenlijk. Het is vooral het zelfstandig aan sport kunnen doen. En dan tezamen eventueel met de valide samen kunnen sporten.
12: Op welke termijn zie je dat gebeuren?
5: In het begin is het eigenlijk een beetje vooral gewinning. Als er iemand nieuw komt uit tussen de framerunners, is het vooral even het gewaar worden, de beenbeweging en de steun waar je dat ervan krijgt. En gaandeweg, op gemak kan eigenlijk alles opbouwen. En dat kan zijn de eerste training misschien 100 meter. En gaandeweg gaan we zo nog één toerken op de atletiekpiste. En er zijn er nu bij die dat zelfs er is een Daan bijvoorbeeld, en dat zelfs de marathon doet.
12: Ik was benieuwd naar het verhaal van andere framerunners. Jarno, Daan en Runne begonnen als eerste met framerunnen. Daan kan de korte afstand van de parking naar de atletiekbaan zelfstandig stappen. Runne haakt hiervoor in bij een van zijn ouders. Je hoort nu het interview met Daan.
1: Daan, wat wil je graag over jezelf vertellen?
13: Ik ben Daan. Ik ben 20 jaar. Ik ben heel sportief, moet ik zeggen.
1: Weet je dan nog wanneer je voor de eerste keer hebt geframerund? Uw allereerste keer?
13: We zijn in de sporthal begonnen met framerunnen. Echt 10 meter, 20 meter met 3 man.
1: En wat vind je zo leuk aan het framerunnen?
13: Ik vind dat voor mij een uitgroot club. Omdat ik kan niet zonder. Ik loop heel graag, maar ik kan niet zonder de framerunner lopen.
1: Jij doet vooral marathons en de 10 miles?
13: Vooral nog maar 2 keer gedaan.
1: Dat is toch al een heel prestatie, hè? 2 keer de marathon.
13: Ja.
1: Maar de 10 miles heb je al een paar keren gedaan, denk ik.
13: 5.
1: En is dat hetgeen dat je graag doen?
13: Ja, ik loop graag straten lopen en afstanden. Geen sprint, maar lang.
1: Waar train jij zoal?
13: Ik train één keer in Breschot bij Wapper. Eén keer hier bij Ave in Wilrijk. En één keer op mijn eigen. En ga ik een toer van 15 kilometer lopen. Tot die schelle aardverloren zo terug. Samen met papa of alleen. Parcours is veilig genoeg om met framerunner ook alleen te doen.
1: Waarom kies je voor lange afstanden?
13: Het zit wel in de genen. Papa is ook beter in lang lopen en daar heb ik zo wat over gekregen. Ja.
1: Wanneer heb je het gevoel dat je goed getraind hebt?
13: Ja, zoals je zei, loop ik in Breschot dikwijls met Loren. Omdat die het tempo loopt, dat voor mij ook een training is. Hetzelfde neer in Wilrijk.
1: Daar lopen die mensen ook zo hard als jij?
13: Ja. Ah, ja. Om mijn snelheid en om mijn longcapaciteit te verbeteren.
1: En ben je soms ook sneller dan de papa?
13: Ja.
1: Oei. En hoe lossen jullie dat dan op?
13: Soms vertraag ik totdat papa terug bij mij is. Of als ik echt voor mijn taart wil binnenstaan, dan zeg ik al, kom op, papa. Maar zo vaak gebeurt dat niet.
1: En heb je nog dromen wat sportiviteit betreft? Of misschien ook andere dromen?
13: Ik hoop nog lang de marathon te kunnen lopen.
14: Come on, Dan.

0: Het was voor mij aangrijpend om de vreugde en de blijdschap te ervaren van Daan om lange afstanden te kunnen hardlopen. Zijn snelheid wordt sterk beïnvloed door de route, de ondergrond en het aantal deelnemers. Denk hierbij aan tramsporen of kasseien waarin een wiel gemakkelijk om vast te zitten. En inhalen met een framerunner is moeilijker bij veel deelnemers. Hoe dan ook, hij loopt meer dan 10 km per uur of een marathon binnen de 4 uur. Niet elke framerunner kiest voor lange afstanden. Wedstrijden lopen voor een korte afstand kan ook. Voor wedstrijden worden deelnemers ingedeeld in klassen, op basis van hun kunnen. Sinds de zomer van 2018 is framerunning een paralympische discipline en onderdeel van de atletiek. Stefan zegt iets over de verschillende afstanden en de groei van deze sport in België.
1: Een idee in Vlaanderen hoeveel atletiek clubs openstaan voor mensen die het met een framerunner zouden willen doen.
2: Op zich is dat wel eigenlijk het grootste probleem in Vlaanderen. Framerunning is nou vooral onbekend. Het tweede probleem is natuurlijk ook als club. Moet je de framerunner aanschaffen en dat is niet zo goedkoop. En elke sporter heeft een framerunner nodig. Dus de financiële bijdrage van de club is wel allee, een groot bedrag.
1: Ja, en denk je als de sporter zelf een framerunner zou hebben dat hij dat gemakkelijker mag doen?
2: Als die mogelijkheid er is, dan wel. Het enigste nadeel is dan ook weer natuurlijk, de sporter moet het ook volledig zelf bekostigen.
1: En wat was uw motivatie om ermee te beginnen?
2: De grootste motivatie was eigenlijk vooral de doelgroep van de G-sporters. Als ze iets aan sport deden, wat dan ook of zo, was altijd een begeleider die mee vasthield voor te lopen, voor te wandelen, om sport te beoefenen. En dankzij de framerunner kunnen die dat zelfstandig doen. En die een boost van wat ze zelf krijgen, het mentale, ja, dat is enorm. Ik weet nog, de eerste wedstrijd dat we deden in België was in het Koning Boudewijn Stadion, het Belgisch kampioenschap. Alleen die sfeer daar, samen met al die andere atletiekers, daar je wedstrijd kunnen lopen, is ongelooflijk. En hier bij Wapper zitten we met goede kampioenen eigenlijk, want ik denk, zeker bij de mannen, hebben we al de Belgische records in de club.
1: Wil je nog graag iets vertellen over de wedstrijden?
2: Het leuke ervan is, eerst dat ze eigenlijk allemaal recreatief. En een paar hebben dan eventueel de uitdaging voor een stapje meer te zetten. Dat de uitdaging er is voor een wedstrijd deel te nemen. En gaandeweg hier in België komen er jaarlijks meer en meer wedstrijden aan bod. Nu zitten we vooral met de 100, de 200 meter. En we zijn het een beetje aan het uitbreiden eigenlijk. Nu komt er de 27e juni de 5000 meter erbij. En zo gaan we stilletjes aan opbouwen in België.
0: 100 meter legt Runne af in 24 seconden. Op dat moment haalt hij een snelheid van 15 km per uur. Naast het plezier van trainingen en wedstrijden, geniet hij volop van de sociale contacten tijdens het sporten. Nu luister je naar Runne die vertelt over zijn sporten en zijn belevenissen samen met zijn vriend Jarno.
3: Runne, kan je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Runne, ik ben 19 jaar.
3: Wanneer heb je het framerunnen leren kennen?
4: Ja, ongeveer 8 jaar geleden. De trainer, de Stefan, die heb ik al eerder leren kennen, omdat mijn beste vriend bij mij op school zit. Ik heb vroeger eerst in het allerbegin ook nog een bewegingsschool gedaan. En dan ben ik beginnen trainen op zaterdag. Allemaal heel plezant wel.
3: Wat vind je zo fijn aan het frame runnen?
4: De beweging die je dan hebt. Ik doe dat ook samen met de Janne. Dus ook, ik soms eens kan babbelen, is ook is plezant. En ook de buitenlucht.
3: Hoeveel keren train je?
4: Ik train 1 keer per week, omdat meestal ja, zitten met. Dat is op woensdag naar avond. En dan zitten meestal ook met school en zo. Dat is wat druk voor mij.
3: En kies je voor lange of korte afstanden?
4: Korte afstanden is meer mijn ding dan langere afstanden.
3: En als je spreekt over korte afstanden, over hoeveel meter spreek je dan?
4: Goh, de 100 meter, de 200 meter. De 400 meter behoort voor mij tot de langere afstanden. Dus 100 en 200 meter behoorden voor mij echt wel tot de kortere afstanden.
3: En wat vind je vooral heel leuk aan wedstrijden doen?
4: Vooral het plezier dat je dan hebt, dat je ook voor jezelf hebt. Ja, dat je voor jezelf ook echt een doel stelt. Van, bijvoorbeeld een bronzen medaille, dat je dat echt wil halen. En dat is meestal ook gelukt, dus ja. Maar als ik in de toekomst nog wedstrijden ga lopen, ga ik sowieso eerst brons pakken. Eerst de bronzen medaille en dan stel ik eens aan zien of ik kan opbouwen.
3: Dus als ik het goed begrijp, heb je tot hiertoe al elke keer een bronzen medaille gehaald?
4: Pak toch 2 keer een zilveren, toch? Nee, 1 keer, excuseer. 1 keer.
3: Begrijp ik dat goed, dat je eigenlijk al altijd een medaille hebt gehaald?
4: Ja.
3: Dat is wel erg knap, hè?
4: Ja.
3: Ja. En dat is ook meestal samen met Jarno?
4: Ja, meestal wel. Ja, ik weet natuurlijk niet wat dat de komende jaren met hem gaat geven, met zijn epilepsie.
3: Ja.
4: Dus dat is een beetje afwachten, maar nu voorlopig dan nog met Jarno.
3: En hebben jullie ongeveer dezelfde tempo, of hoe moet ik mij dat voorstellen?
4: Nee. Oh. Nee, pak dat de Jarno toch iets meer afstanden doet. En ik weet nog, bij een jaar op de universiteit, zei de Jarno, alleen ik de 100 meter gelopen. Ik wil ook de 800 meter lopen. Dus ja, ik merk toch wel dat er tussen Jan en mij een groot... geen gigantisch verschil is, maar toch een verschil is.
3: Welke wedstrijd zal je zeker niet vergeten en waarom?
4: Een wedstrijd in Brugge, in West-Vlaanderen. Omdat, ja. We waren daar. Ik moest dan lopen, de 200 meter was dat, denk ik. Ja, 200 meter. En het was heel hard aan het gieten, aan het regenen. En ja, en mama zei van, zal dat wel doen, lopen? Ja, ik heb mezelf dus ik wou toch lopen, die afstand toch lopen. Dus ik ben dan toch gaan klaarstaan in de gietende regen. Mijn afstand gelopen. En dat is voor mij toch iets dat ik niet zou vergeten.
3: Als ik het goed begrijp, dan was je helemaal nat. Nat.
4: Ja, tot op mijn onderbroek was ik helemaal nat.
3: Heb jij nog dromen?
4: Ik hoop echt wel dat ik, als ik van school afstudeer en in een dagcentrum begin, waarschijnlijk, dat ik het alsnog kan blijven doen. Want dat is zo leuk. Dus ik hoop wel dat er toch plek is voor de komende jaren om te blijven trainen, hè.
3: Zou je nog graag hebben dat er meer deelnemers komen bij het framerunnen?
4: We zijn er nu al met een aantal. En ik zie dat elk jaar wel stijgen. Het aantal deelnemers stijgt wel. Dus dat is wel opvallend, vind ik.
3: Je vindt het op zich wel plezant dat je op die manier wat meer mensen kan leren kennen.
4: Ja, absoluut. Zeker.
3: Ja, zo heb ik jullie natuurlijk ook leren kennen.
4: Ja, uiteraard.
0: Zoals alle G-sporten bij VZ2 Wapper is het bestaan en het voorbestaan van framerunnen afhankelijk van de vrijwillige inzet van Stefan, Paul of andere vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt om op een of andere manier het framerunnen te steunen als persoon of atletiekclub, kan hiervoor contact opnemen met Stefan van VZ2 Wapper.
1: En jullie organiseren ook 1 keer per jaar een ontmoetingsmoment zodat andere mensen het kunnen leren kennen.
2: Ze vragen ons soms voor demos te geven tijdens wedstrijden of zo. En dan zeggen we altijd ja, voor de anderen een kans te geven. Allee, en zeker te laten zien, wat is eigenlijk freerunning? Omdat het nu nog echt onbekend is.
3: Is er nog iets dat jij zegt, dat wil ik heel graag vertellen.
2: Het freerunnen, dat is ook een van de zaken dat ik het zo leuk vind. Voor de G-sporters is dat ook een van de weinige sporten dat ze ook buiten kunnen beoefenen.
3: Wij zijn de framerunners!
0: Ik ben benieuwd hoe het framerunnen in de toekomst verder gaat evolueren. Ook binnen bestaande atletiekclubs. Graag wil ik Stefan, Paul, alle sporters en hun ouders die op woensdag en zaterdag naar de trainingen komen, hartelijk bedanken voor hun hulp en ondersteuning. Zonder hen was er geen framerunnen en podcast voor mij mogelijk. Het was voor mij een hele belevenis en spannend om Daan, Runne en Stefan te mogen interviewen. Dankjewel om jullie ervaringen te willen delen. Samen met de hulp en de feedback van klasgenoten, radiomaker en de leerkracht Saar van Son kwam deze podcast tot stand. Bedankt hiervoor.

noordelijk gelegen locaties vorige week al hebben aangedaan. Deze trektocht zal doorgaan met op de voorgrond allerhande muziek van de laatste paar jaren. Aangezien de meeste platen die ik me recentelijk vandaar heb aangeschaft nogal aan de harde kant zijn, is het ook voor mezelf een beetje een verademing om voor de verandering eens te beginnen met een track waarvan volume voor één keer niet het meest in het oor springende onderdeel is. Hij is wel vrij lang voor een intro, maar je kunt niet alles hebben natuurlijk.

Existence of the Self is het titelnummer van de meest recente plaat die Craig Williamson onder zijn alias Lamp of the Universe heeft uitgebracht. Die blijde gebeurtenis vond eerder dit jaar plaats via de goede zorgen van Sound Effect Records. Het is de 24e uitgave in de catalogus van Lamp of the Universe en het spijt me te moeten zeggen dat het toch wel een licht teleurstellende plaat is geworden. Dat is hoofdzakelijk omwille van de zang. Williamson is al niet bepaald een begenadigde vocalist en de stem ligt bovendien nog eens op oud-Franse chansonwijze bovenop de muziek en dat stoorde me echt na een tijdje. 2 jaar geleden werkte Williamson samen met Scott Heller, alias Dr. Space van het Eurosound Space Collective, voor een LP met als titel het voor de hand liggende Lamp of the Universe meets Dr. Space. De kant die Craig Williamson voor zijn rekening nam luistert naar de titel Enter Your Somas. Tussen haakjes vermeld ik nog even dat de plaat niet op het label van Dr. Space uitkwam, maar net als de opvolger op Sound Effect Records.

Lamp of the Universe. Hopelijk kan Craig Williamson op een volgende release zijn stembanden iets beter in bedwang houden. Afscheid nemen van Hamilton doen we met Wolf Wizard, zijnde het trio Braden McMahon, Matt Osmond en Sandy Schare. Ze begonnen denk ik in 2015 en brachten in 2017 hun langspeeldebuut Cursed in virtuele vorm uit via Bandcamp. Het jaar daarop werden de files opgepikt voor een LP-release door het Clostridium label. Sindsdien werd er niets meer van de band vernomen. Drummer Braden McMahon dook in 2019 op bij Soul Void. En mocht u denken dat de opeenvolging Lamp of the Universe Wolf Wizard slaat als een tang op een varken, weet dan dat gitarist Sandy Schare in 2012 al samenspeelde met Craig Williamson op de Higher Key van Ark of Ascent, een ander project van hem. Hij verzorgde in 2013 ook de layout van de Hoes van Transcendence van Lamp of the Universe. De conceptuele continuïteit, meneer, mevrouw X. Enfin, dit is Wolf Wizard met Rotting.

Met Planet Hunter zitten we een heel stuk verder naar het zuiden, in de hoofdstad Wellington. Die ligt op de noordelijkste van de drie landtongen die vanuit de zuidkust van het Noordereiland in de Cookstraat uitsteken, de zeestraat die de twee grote eilanden van Nieuw-Zeeland van elkaar scheidt. Wellington is de derde grootste stad van het land en de meest zuidelijke hoofdstad ter wereld. Samen met het hoofdstedelijke gebied er rond had de stad in 2025 net geen 434.000 inwoners. Ter vergelijking, Antwerpen had er toen 562.000. Maar we zijn hier niet om aan etnografie te doen. Planet Hunter bestaat uit Jedediah van Ewijk, Cormac Ferris, William Saunders en David McGurk. In hun eigen woorden, four middle-aged mystics. Hun discografie begon in 2019 met een titeloze EP, uitsluitend als files te verkrijgen. Hun eerste echte album was Moscovium, dat in september 2022 op Bandcamp werd gepleurd. Daaruit komt het zo net gedraaide nummer The Bigger They Are. De opvolger verscheen pas in januari van dit jaar en was meteen ook hun eerste die op vinyl werd uitgebracht. De titel ervan is Soothsayer en we luisteren naar Ouija.

Ezra Simmons en Gussie Larkin werken samen in verschillende projecten, zoals Red Sky Blues, Mermaidens en Earth Tongue. Van dit laatste hoorde u Unseen Tormentor. Dat is een nummer uit hun debuut Floating Being uit 2019, een product van Stolen Body Records. Opvolger Great Haunting kwam in 2024 uit bij In The Red Records, net als eerder dit jaar hun meest recente, Dungeon Vision. Gussie speelt gitaar en zingt en Ezra zit aan de drums. Waar nodig laten ze zich bijstaan door bevriende muzikanten. Gitaristen Christian Pierce en Greg Broadmore, zanger E.J. Thorpe en drummer Nathan Hickey vormen samen Endboss en doen dat al minstens sinds 2019. Het is in december van dat jaar dat ze hun eerste nummer op Bandcamp plaatsten. In april 2020 werd dat gevolgd door de EP Heart of the Sky. In april 2022 brachten ze met They Seek My Head een eerste langspeler uit op Rough Peel Records. Dat was trouwens de laatste release op dat label dat nu niet meer bestaat. Dit is Covet.

Red Moon komt uit het debuut van Sidewinder, dat Vines als titel meekreeg en virtueel werd uitgebracht in 2022. Sidewinder is zanger Jason Curtis, gitaristen Ben Sargent en Thomas Russell, met Sean Fitzpatrick op bas en Grant Lister op drums. Hun naam is interessant genoeg om even over door te bomen. Oorspronkelijk is het de naam die gegeven werd aan de Crotalus cerastes, een woestijnratelslang uit de VS die zich zijwaarts voortbeweegt. Maar ondertussen zijn er nog een heel hoop andere betekenissen aangegeven die allemaal iets van doen hebben met zijwaarts bewegen. Zo is een sidewinder ook een werper in het baseball die onderhands gooit, een soort van joystick voor games, een element van een achtbaan waar het spoorscheef ligt en ook een eenmalige versie van een speciaal gebouwde roverauto met de motor opzij. De bekendste betekenis is natuurlijk de AIM-9 Sidewinder, een warmtezoekende raket die door een aantal luchtmachten wordt gebruikt. Onze Nieuw-Zeelandse Sidewinder bracht in 2024 de LP Talons in eigen beheer op vinyl uit. Sindsdien volgden alleen nog enkele losse nummers. De volgende act op mijn playlist noemt zich Mammothus, volgens hun blurb op Bandcamp omdat hun muziek aanvoelt als vertrappeld worden door een horde mammoeten. Maar helaas, het ziet er naar uit dat de mammoeten zijn uitgestorven, want behalve een EP in maart 2020 en een langspeler in juli 2023 is er niets meer van de groep verschenen. Die groep, dat was Matt Bradford, bas, Rob Dring, drums en zanger en gitarist Josh Michaelet. Bloodworm komt uit hun LP Imperator.